0: Onderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Ook onderweg of op je draagbare radio.
1: Omroep Land van Kuik.
0: Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind.
1: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

de minder gelovigen. Gisteren ging ik naar de cinema. U weet wel, met zo'n doek en een camera. En wat ik daar zag, heeft mij blij gemaakt. Wat ik daar zag, heeft mij diep geraakt. Ik zag de grootvader van Prince en hij leidde daar een kerkdienst. Oh, beminde gelovigen, dat was nogal eens een kerkdienst. Niet zoals hier waar menige uitgescheten krijgt en hier met een wezenloos reiskostuum komt luisteren.

En toen dacht ik bij mijn gelovigen: waarom zijn de blanken zoveel bekakter dan de zwarte? Speelt de beschaving ons werkelijk zoveel puiten? Zwijg me van de laatste kutgroep uit Engeland. Spreek me liever van Tina Turner haar onderkant. Zwijg me van de gasten die goed kunnen zuipen. Je moest eens zien hoe dat ze 's nachts

0: denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht.
2: Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakte het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van de stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Sean. Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van Reuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. De gemeente Land van Kuik wordt beschuldigd van het overslaan van verplichte stappen bij de vergunningverlening voor een tankstation aan de N272, waardoor de geldigheid van de vergunning in twijfel wordt getrokken. De provincie moet nu duidelijkheid geven over de rechtsgeldigheid en de verkeersveiligheid. Een beloofd onafhankelijk onderzoek moet snel worden uitgevoerd en openbaar gemaakt. Heemkundevereniging Riekevoorts Heem zoekt voor museumwinkel Erve Verbrugge items gerelateerd aan telefonie, zoals oude bakkelieten telefoons, telefoonboeken en foto's van de voormalige telefooncel in Rijkenvoort. De tentoonstelling start over enkele weken en de aangeleverde spullen worden voor 6 tot 8 weken op leenbasis tentoongesteld. De gemeente waarschuwt inwoners van Land van Kuik voor valse telefoontjes van een bedrijf dat zegt advertentieruimte voor de digitale gemeentegids te verkopen. Zowel de gemeente als de uitgever, Axe Media BV, benaderen momenteel geen inwoners telefonisch. Ontvangers van dergelijke oproepen wordt aangeraden het gesprek te beëindigen. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind.
3: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.
4: Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat.
3: Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat.
4: En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen.
3: Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Jan van Kuik is dichterbij dan je denkt.
1: Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider.
0: Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws.
2: Goedenacht.
1: Volgens Iraanse staatsmedia hebben zich explosies voorgedaan bij de straat van Hormuz en de kuststad Bandar Abbas. Iran beschuldigt de Verenigde Staten van een aanval op een olietanker en zegt daarop met raketten te hebben gereageerd. Ondanks een lopend staakt het vuren zorgen de incidenten voor nieuwe spanningen in de regio. Voorzitter Ursula von der Leyen blijft optimistisch over een handelsdeal tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten na overleg met Donald Trump. Trump dreigt met hoge importheffingen als de afspraken niet voor 4 juli worden uitgevoerd. Volgens von der Leyen boeken beide partijen vooruitgang bij het verlagen van handelsbarrières. Bij het partijkantoor van D66 in Den Haag heeft donderdagavond een explosie plaatsgevonden. Volgens de politie raakte het pand aan de Lange Houtstraat beschadigd door een vuurwerkbom. Er vielen geen gewonden, terwijl binnen ongeveer 30 mensen aanwezig waren. De straat werd afgesloten voor onderzoek naar de toedracht van het incident. Ondertussen is er 1 verdachte aangehouden. De politie heeft een 33-jarige man uit Bergendaal aangehouden voor de brandstichting bij een vakantieverblijf van de stichting Wigwam in Heel. Eind april ging het pand volledig verloren door brand. Volgens de stichting verbleef de verdachte in een gesloten instelling. Het politieonderzoek naar de zaak is nog lopende. Dan nog het weer. Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik.

0: Vannacht verloopt rustig met brede opklaringen en plaatselijk mist. De temperatuur daalt naar ongeveer 6 graden bij weinig wind. Morgen begint zonnig, maar later ontstaan stapelwolken en lokaal kan een lichte bui vallen. De middagtemperatuur ligt tussen de 16 en 19 graden en er staat een zwakke tot matige noordwestenwind.
1: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.

Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Na de explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag heeft de politie één verdachte aangehouden. Volgens de partij werd er gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus aan de Lange Houtstraat gegooid. Hoewel er meer arrestaties kunnen volgen, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is dat een kleinbondig, aangezien er op het moment van de klap ruim 30 leden van de Jonge Democraten in het pand aanwezig waren. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij de grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst naar bijna 3 miljard euro. Total Energy zag de winst met 40% stijgen naar 4,6 miljard euro. En Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze bedragen leiden in heel Europa en in Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. De Duitse politie is op zoek naar een 91-jarige vrouw nadat haar man is vergeten waar hij haar heeft achtergelaten. Het echtpaar kwam zondag met hun auto vast te zitten, waarna de man hulp ging halen. Vanwege zijn dementie vergat hij waar hij zijn auto had achtergelaten en kon hij de hulpverleners niet de goede kant op sturen. De situatie is zorgwekkend, de vrouw kan niet lopen en is zo goed als blind. En het carnivore-dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor de risico's. Door het volledig schrappen van groente en fruit ontstaat er een groot tekort aan vezels, vitamines en mineralen, wat de gezondheid op de lange termijn kan schaden. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken. Lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden.
1: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Na de explosie bij het D66-partijkantoor in Den Haag heeft de politie 1 verdachte aangehouden. Volgens de partij werd er gisteravond een vuurwerkbom door de brievenbus aan de Lange Houtstraat gegooid. Hoewel er meer arrestaties kunnen volgen, zijn er gelukkig geen gewonden gevallen. Volgens fractievoorzitter Jan Paternotte is dat een kleinbondig, aangezien er op het moment van de klap ruim 30 leden van de Jonge Democraten in het pand aanwezig waren. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij de grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst naar bijna 3 miljard euro. Total Energy zag de winst met 40% stijgen naar 4,6 miljard euro. En Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze bedragen leiden in heel Europa en in Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. De Duitse politie is op zoek naar een 91-jarige vrouw nadat haar man is vergeten waar hij haar heeft achtergelaten. Het echtpaar kwam zondag met hun auto vast te zitten, waarna de man hulp ging halen. Vanwege zijn dementie vergat hij waar hij zijn auto had achtergelaten en kon hij de hulpverleners niet de goede kant op sturen. De situatie is zorgwekkend, de vrouw kan niet lopen en is zo goed als blind. En het carnivore-dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor de risico's. Door het volledig schrappen van groente en fruit ontstaat er een groot tekort aan vezels, vitamines en mineralen, wat de gezondheid op de lange termijn kan schaden. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
2: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Rijntjesbloemen, JS Sustainable Consultancy en Innotherm. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
5: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Roland van Kuik.
1: Agenda. Op dinsdag 12 mei kunt u in Boxmeer terecht bij een bijzondere en actuele lezing over kunstmatige intelligentie. AI-expert Marno Lips neemt u van 7:30 tot 9 mee in de wereld van AI. Wat is het precies, hoe werkt het en wat betekent het voor ons in het dagelijks leven? Het belooft een interactieve avond te worden waarin u niet alleen luistert, maar ook vragen kunt stellen. De lezing vindt plaats bij BiblioPlus Raadsingel 1 in Boxmeer. Bent u nieuwsgierig naar de technologie van de toekomst? Dan is dit een avond die u niet wil missen. Het voorjaar is begonnen en dat betekent bloeiende maasheggen. Op woensdag 13 mei 2026 organiseert IVN de Maasvallei een mooie wandeling voor senioren en andere liefhebbers. De tocht start om 1:30 bij het veerhuis aan de Veerweg 2 in Oefeld en duurt ongeveer 2 uur. U wandelt over zowel verharde als onverharde paden en door weilanden, dus stevig schoeisel is aan te raden. Na afloop staat er koffie of thee klaar. Aanmelden kan via de website van IVN de Maasvallei. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet Schoenmakers via 0485 520 876.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het waterschap begint op 18 mei met het maaionderhoud van sloten en beken. Dat duurt tot en met 15 juli. Dit onderhoud voorkomt dichtgroeien van watergangen en bevordert de doorstroming. Een tweede maaironde volgt van 1 september tot en met 15 november. Meer informatie is te vinden op de website van het waterschap. De gemeente Land van Kuik wordt beschuldigd van het overslaan van verplichte stappen bij de vergunningverlening voor een tankstation aan de N272 in Sint-Antonis. De provinciale politiek vraagt om duidelijkheid over de geldigheid van de vergunning en eist dat het provinciebestuur het verkeersveiligheidsonderzoek snel uitvoert en de resultaten openbaar maakt. Heemkundevereniging Riekevoorts Heem zoekt voor museumwinkel Erve Verbrugge items gerelateerd aan telefonie, zoals oude bakkelieten telefoons, telefoonboeken en foto's van de voormalige telefooncel in Riekevoort. De tentoonstelling start over enkele weken en de aangeleverde spullen worden voor 6 tot 8 weken op leenbasis tentoongesteld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken. Lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden.
0: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: verleden kunnen dingen losmaken bij mensen met dementie. Vanuit die gedachte is BiblioPlus aan de slag gegaan met het verzamelen van herinneringskoffers. Met hulp van Melis Heem en de lokale bevolking is er nu ook in de bibliotheek in Mil zo'n koffer beschikbaar.
1: We willen iedereen eigenlijk mee laten doen in deze maatschappij, van oud tot jong. En voor de ouderen hebben we een hele collectie met boeken die gaan over het geheugen, maar ook spelletjes die ouderen die eventueel Alzheimer of dementie hebben, het geheugen weer prikkelen. Dus muziekspelletjes en dergelijke. Maar we hebben ook herinneringskoffers. We hebben verschillende thema's over school, het huishouden, over verkeer, maar ook over de plaatsen. Dus de vestigingen waar de bibliotheek zijn. Dit is de vijfde koffer die we van een plaats hebben. En deze van Mil zijn we heel erg dankbaar dat Melis Heem geholpen heeft om deze koffer voor ons samen te stellen met allerlei spulletjes die herkenbaar zijn voor de gemeente Mil.
2: Melis Heem kreeg het verzoek van BiblioPlus of hij mee wilde werken bij het samenstellen van een herinneringskoffer waarbij mensen die Alzheimer hebben daar spullen in aantreffen die ze kunnen denken aan vroeger, mooie herinneringen. We hebben natuurlijk daar graag aan meegewerkt en allerlei spullen verzameld. Die wij zelf in bezit hadden. We hebben boeken erin gedaan, ansichtkaarten, spullen die met de carnaval te maken hebben. Via Henk Ermers, die een oproep heeft gedaan in Mil, zijn er ook nog spullen binnengekomen. We hebben treinkaartjes, we hebben medailles van de Mensenmars. We hebben dus diverse boeken erin. Het is een hele mooie koffer geworden met veel spullen, waarvan ik hoop dat het vaak en veel gebruikt wordt, zodat mensen met dementie en met Alzheimer daar echt genoegen aan beleven.
1: We horen van heel veel mensen die eenmaal een koffer hebben geleend voor hun naasten, dat ze de volgende koffers ook gaan lenen. Omdat het echt een dierbaar moment is, terug in de herinneringen van je naasten. Helaas heb ik uit ervaring een vader die 16 jaar dementie heeft gehad. En ik weet dat mijn vader, ook al zei hij niet meer veel, als het over vroeger ging, dan zag ik weer een twinkeling in zijn ogen. En dan kwamen er toch weer verhalen. En hij vond niets fijner dan door oude fotoboeken kijken. Als je lid bent van de bibliotheek, kan je die koffer komen lenen. Je hoeft alleen dus maar je bibliotheekabonnement te hebben. En dan is het gewoon gratis. En dan kan je hem 1 of 2 weken lenen. En er wordt vooral veel geleend door mantelzorgers, naasten of ook door activiteitenbegeleiders. We hebben 7 bibliotheken bij BiblioPlus. En alleen een koffer voor Kuik en Gennep ontbreekt nog. Dus bij deze ook een oproep als mensen daaraan mee willen werken om die koffer te maken. Dan heel graag.
3: Dichterbij dan je denkt. En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
4: Het nummer Better Than Ever van Jared Grant viert hoe de liefde tussen Jared en zijn vrouw na een zware periode sterker is dan ooit. Better Than Ever. Marvin Gaye-achtige zwoelheid spat er vanaf met warme vocalen en een groovy, intieme sfeer.

0: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
1: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
0: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het motief voor de aanslag met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag is nog altijd onduidelijk. Al snel na de explosie werd een verdachte aangehouden, maar over de achterliggende reden tasten ze nog in het duister. In het pand waren op het moment van de klap, kort na 9 uur gisteravond, zo'n 30 jongeren van de Jonge Democraten aanwezig. Hoewel de schrikken bij de aanwezigen goed in zit, raakte niemand gewond. De groep wist zichzelf na de knal snel via de achtertuin in veiligheid te brengen. Vandaag start voor ruim 144.000 scholieren de spannendste periode van hun schooltijd, de eindexamens. De havisten bijten vandaag de spits af met Nederlandse filosofie, terwijl VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Het proces is nog altijd als tientallen jaren geleden. Iedereen krijgt op exact hetzelfde moment dezelfde vragen voorgeschoteld. De stijgende olieprijzen door het conflict met Iran zorgen voor recordwinsten bij grote olieconcerns. Zo verdubbelde het Britse BP de winst aan bijna 3 miljard euro. Shell rapporteerde gisteren een kwartaalwinst van bijna 6 miljard euro. Deze enorme bedragen leiden in heel Europa en Den Haag tot een felle discussie over de invoering van een extra winstbelasting voor deze bedrijven. En het carnivore-dieet is de nieuwste trend op sociale media. Influencers zweren bij een ontbijt van rood vlees in plaats van een boterham. Volgens de aanhangers vliegen de kilo's eraf en helpt het tegen ontstekingen en spijsverteringsproblemen. Maar diëtisten waarschuwen voor gezondheidsrisico's. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken. Lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A73 naar Nijmegen. Tussen Boxmeer en Kuik 4 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door een afgevallen lading. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
6: Ja.
7: Ja.
5: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
8: Dabritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
9: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
10: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
11: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
9: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
10: Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
12: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
11: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Tijdens Swinging Boksmeer op donderdag 14 mei 2026 verzorgt het Weijerkoor een bijzonder optreden in de Sint-Petrusbasiliek aan de Steenstraat 41 in Boksmeer. In het kader van hun 40-jarig jubileum zingen zij van 2:30 tot 3:30 een gevarieerd programma. U kunt gewoon binnenlopen en genieten van de prachtige koorklanken in deze indrukwekkende omgeving. Het optreden maakt deel uit van de feestelijke activiteiten in het centrum en biedt een mooi rustpunt tussen alle muzikale drukte buiten. Iedereen is van harte welkom om even binnen te stappen. Op zondag 17 mei 2026 verandert de wijk Graven West in een levendige markt tijdens de stoepverkoop. Tussen 10 en 3 bieden bewoners hun tweedehands spullen, zelfgemaakte producten en leuke koopjes aan vanuit hun eigen voortuin of stoep. De hele wijk doet mee en zorgt voor een gezellige sfeer voor jong en oud. Na eerdere succesvolle edities wordt ook dit jaar weer veel publiek verwacht. Een goede kaart met alle verkoopadressen is verkrijgbaar bij speeltuin De Gruttohorst of online via www.tinyurl.com/graven-west.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het waterschap begint op 18 mei met het maaionderhoud van sloten en beken. Dat duurt tot en met 15 juli. Dit onderhoud voorkomt dichtgroeien van watergangen en bevordert de doorstroming. Een tweede maaironde volgt van 1 september tot en met 15 november. Meer informatie is te vinden op de website van het waterschap. De gemeente Land van Kuik wordt beschuldigd van het overslaan van verplichte stappen bij de vergunningverlening voor een tankstation aan de N272 in Sint-Antonis. De provinciale politiek vraagt om duidelijkheid over de geldigheid van de vergunning en eist dat het provinciebestuur het verkeersveiligheidsonderzoek snel uitvoert en de resultaten openbaar maakt. Heemkundevereniging Riekevoorts Heem zoekt voor museumwinkel Erve Verbrugge items gerelateerd aan telefonie, zoals oude bakkelieten telefoons, telefoonboeken en foto's van de voormalige telefooncel in Rijkenvoort. De tentoonstelling start over enkele weken en de aangeleverde spullen worden voor 6 tot 8 weken op leenbasis tentoongesteld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken. Lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A73 naar Nijmegen, tussen Boksmeer en Kuik 5 kilometer met bijna een half uur vertraging. Dat komt door een afgevallen lading puin. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: VIP Dance Classics.
5: Thank God it's
4: elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
5: Thank God it's
4: VIP Dance Classics.

0: Herinneringen aan het verleden kunnen dingen losmaken bij mensen met dementie. Vanuit die gedachte is BiblioPlus aan de slag gegaan met het verzamelen van herinneringskoffers. Met hulp van Melis Heem en de lokale bevolking is er nu ook in de bibliotheek in Mil zo'n koffer beschikbaar.
1: We willen iedereen eigenlijk mee laten doen in deze maatschappij, van oud tot jong. En voor de ouderen hebben we een hele collectie met boeken die gaan over het geheugen, maar ook spelletjes die ouderen die eventueel Alzheimer of dementie hebben, het geheugen weer prikkelen. Dus muziekspelletjes en dergelijke. Maar we hebben ook herinneringskoffers. We hebben verschillende thema's over school, het huishouden, over verkeer, maar ook over de plaatsen. Dus de vestigingen waar de bibliotheek zijn. Dit is de vijfde koffer die we van een plaats hebben. En deze van Mil zijn we heel erg dankbaar dat Melis Heem geholpen heeft om deze koffer voor ons samen te stellen met allerlei spulletjes die herkenbaar zijn voor de gemeente Mil.
2: Melis Heem kreeg het verzoek van BiblioPlus of hij mee wilde werken bij het samenstellen van een herinneringskoffer waarbij mensen die Alzheimer hebben daar spullen in aantreffen die ze kunnen denken aan vroeger, mooie herinneringen. We hebben natuurlijk daar graag aan meegewerkt en allerlei spullen verzameld. Die wij zelf in bezit hadden. We hebben boeken erin gedaan, ansichtkaarten, spullen die met de carnaval te maken hebben. Via Henk Ermers, die een oproep heeft gedaan in Mil, zijn er ook nog spullen binnengekomen. We hebben treinkaartjes, we hebben medailles van de Mensenmars. We hebben dus diverse boeken erin. Het is een hele mooie koffer geworden met veel spullen, waarvan ik hoop dat het vaak en veel gebruikt wordt, zodat mensen met dementie en met Alzheimer daar echt genoegen aan beleven.
1: We horen van heel veel mensen die eenmaal een koffer hebben geleend voor hun naasten, dat ze de volgende koffers ook gaan lenen. Omdat het echt een dierbaar moment is, terug in de herinneringen van je naasten. Helaas heb ik uit ervaring een vader die 16 jaar dementie heeft gehad. En ik weet dat mijn vader, ook al zei hij niet meer veel, als het over vroeger ging, dan zag ik weer een twinkeling in zijn ogen. En dan kwamen er toch weer verhalen. En hij vond niets fijner dan door oude fotoboeken kijken. Als je lid bent van de bibliotheek, kan je die koffer komen lenen. Je hoeft alleen dus maar je bibliotheekabonnement te hebben en dan is het gewoon gratis en dan kan je hem 1 of 2 weken lenen. En er wordt vooral veel geleend door mantelzorgers, naasten of ook de activiteitenbegeleiders. We hebben 7 bibliotheken bij BiblioPlus en alleen een koffer voor Kuik en Gennep ontbreekt nog. Dus bij deze ook een oproep als mensen daaraan mee willen werken om die koffer te maken, dan heel graag.
3: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
4: Bruno Mars komt met On My Soul. Een warme en romantische ballad. Vol soul, live instrumenten en die typische Bruno Mars sound. Een track die je meteen meeneemt in de liefde met een productie die klinkt als pure klasse.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Zonprof. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies. Zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedemorgen. Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten wankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. Amerika sloeg op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens president Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. Ondanks de forse brandstofprijzen laten automobilisten hun auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dit opvallend lijkt, sluiten de resultaten aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Het motief voor de aanslag met een vuurwerkbom op het D66-kantoor in Den Haag is nog altijd onduidelijk. Al snel na de explosie werd een verdachte aangehouden, maar over de achterliggende reden tasten ze nog in het duister. In het pand waren op het moment van de klap zo'n 30 jongeren van de Jonge Democraten aanwezig. Voor ruim 144.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Het gaat hier om de klassieke papieren examens. De havisten bijten vandaag het spits af met Nederlands en filosofie, terwijl de VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Voor de VWO'er staat bedrijfseconomie en kunst op het programma. Het weer nog vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken. Lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Lux Electro, Opticool Airco-systemen, Platform Veilig Ondernemen en Exciting Events. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. hondentrimsalonbickel&co.nl.
4: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
5: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras. Volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat. Met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Vlakbij Boksmeer.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Omroepland van Kuik.
1: Agenda.
2: Vroeg uit de veren op Hemelvaartsdag. Op donderdag 14 mei 2026 organiseert IVN De Groene Overlaat een douwtrapwandeling in het prachtige Maaseggengebied bij Sint Agatha. De wandeling start om

Op donderdag 14 mei 2026 is het weer tijd voor de gezellige rommelmarkt in Haps. Tussen 10 en 2 kunt u rondstruinen langs talloze kraampjes op de Loswal aan de Parallelstraat 1. De markt staat bekend om zijn knusse sfeer en het grote aanbod van tweedehands spullen, curiosa en verrassende koopjes. Jaarlijks trekken honderden bezoekers naar het centrum van Haps om een kijkje te nemen. De entree bedraagt slechts €2. Er is geen kraamverhuur mogelijk.

0: Kuik, streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het waterschap begint op 18 mei met het maaionderhoud van sloten en beken. Dat duurt tot en met 15 juli. Dit onderhoud voorkomt dichtgroeien van watergangen en bevordert de doorstroming. Een tweede maaironde volgt van 1 september tot en met 15 november. Meer informatie is te vinden op de website van het waterschap. De gemeente Land van Kuik wordt beschuldigd van het overslaan van verplichte stappen bij de vergunningverlening voor een tankstation aan de N272 in Sint-Antonis. De provinciale politiek vraagt om duidelijkheid over de geldigheid van de vergunning en eist dat het provinciebestuur het verkeersveiligheidsonderzoek snel uitvoert en de resultaten openbaar maakt. Heemkundevereniging Riekevoorts Heem zoekt voor museumwinkel Erve Verbrugge items gerelateerd aan telefonie, zoals oude bakkelieten telefoons, telefoonboeken en foto's van de voormalige telefooncel in Riekevoort. De tentoonstelling start over enkele weken en de aangeleverde spullen worden voor 6 tot 8 weken op leenbasis tentoongesteld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken. Lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden.
3: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
4: De Avondclub.
3: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.
0: Dichterbij dan je denkt.
5: Omroep Land van Kuik.
6: Voicemail van de Nederlandse pop-rockband Rondé gaat over bedrog en loslaten. Ex is een master of disguise, die loog en nu is hij just another.

0: Museumvereniging Rietenvoort Heen is voor haar museumwinkel op zoek naar allerhande zaken die met telefonie te maken hebben. Aan de telefoon is voorzitter Arie Wijnen. Arie, wat zoeken jullie eigenlijk zoal?
1: Nou, we zoeken eigenlijk alles wat met telefonie te maken heeft. Dus er zijn oude telefoontoestellen. Die hebben al een paar aangeboden gekregen intussen. Maar ook de oude telefoonboeken bijvoorbeeld. Volgens mij hebben we zelf nog een lijstje dat we nog met de telefoongids verrijken wordt uit 10 nummers bestond. We hebben nog foto's van het oude postkantoor dat er nog iemand zat die dus de stekkers moest omwisselen als er gebouwd werd. Daar kunnen we al heel wat mee doen, maar het is natuurlijk leuk om juist wat er bij de rest van Rijkenvoort zit, om dat nog eens even boven tafel te krijgen. Er zijn nog wel mensen die van die oude bakkelieten telefoons hebben, die vroeger aan de muur hingen, met die draaischijven en dat soort dingen, die zijn er echt nog wel. Dus we hopen dat we daar, dat we daar wel mee kunnen aankleden. En dan komt er meestal net je kaartje bij staan wat vandaan komt.
0: Maar alles moet wel uit Rijkenvoort komen?
1: Nee, hoeft niet per se.
0: En ik zag dat je ook foto's zoekt van de voormalige telefooncel in Rijkenvoort.
1: Ik meen dat ik er zelf kan herinneren dat er ooit een telefooncel gestaan heeft. Maar ja, of daar ooit iemand een foto van gemaakt heeft, ja, schiet me de vraag.
0: Weet je nog waar die gestaan heeft?
1: Ik denk ergens ook bij de supermarkt in de buurt, maar dat weet ik niet zeker.
0: Maar die is al lang weg in ieder geval.
1: Ja, heel lang weg, want ik kan me al niet meer herinneren. Dus zo lang is het al geleden.
0: En waarom zijn jullie nu op zoek naar al deze dingen?
1: Een beetje om zo'n we hebben in die winkel regelmatig, we hebben daar 2 etalages in en die wisselen we regelmatig van thema, zeg maar, om de 2 maanden. Dus een beetje lekker met je aan.
0: Ik las ook dat het te maken heeft met het feit dat het 150 jaar geleden is dat de telefoon in het nieuws was. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Degene die de winkel etalages inricht, is iemand anders dan onze club, zeg maar. En die heeft dit soort feitjes weet hij allemaal heel vaak heel goed, van wanneer iets is uitgevonden. En dan relateren we daar een beetje een jaartal aan of zo, om een beetje een reden te hebben waarom doen we het nou over telefoon.
0: En wat gaat er precies met de spullen die aangeleverd worden gebeuren?
1: De aantal spullen die mensen ons willen lenen, die gaan in principe gewoon allemaal weer terug daarna.
0: Oké.
1: Okay. Of ze moeten zeggen van hou het maar, weet je wel, we schenken het aan jullie. Maar in feite gaat het meeste gewoon weer terug naar degene waarvan het is, zeg maar.
0: En voor wanneer heb je het nodig?
1: Nu liggen er allemaal dingen in die met de oude kleuterschool te maken hebben.
0: Mm-hmm.
1: Die gaan er dus binnenkort weer uit. Dan wordt die etalage wel even leeggemaakt en schoongemaakt. En dan gaan we meer opnieuw inrichten. Dus ja, binnen nu een paar weken.
0: En hoe lang blijft het er dan?
1: Ja, meestal 6 tot 8 weken.

0: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
3: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
4: Omroep Land van Kuik.
5: Dichterbij dan je denkt.
6: Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
8: Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten bankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. Amerika sloeg op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens president Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. Ondanks de forse brandstofprijzen laten automobilisten hun auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dit opvallend lijkt, sluiten de resultaten aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Voor ruim 144.000 scholieren beginnen vandaag de eindexamens. Het gaat hier om de klassieke papieren examens. De havisten bijten vandaag het spits af met Nederlands en filosofie, terwijl de VMBO-leerlingen digitaal examen doen. Zij krijgen wiskunde voor de kiezer. Voor de VWO'ers staat bedrijfseconomie en kunst op het programma. En de man die vorige maand bij een winkelcentrum in Utrecht in zijn rolstoel in brand werd gestoken, mag binnenkort het brandwondencentrum verlaten. Volgens een woordvoerder van de gemeente gaat het naar omstandigheden goed met het slachtoffer. Het incident had veel slechter kunnen aflopen als omstanders niet direct hadden ingegrepen. Ze hebben zijn leven gered door hem uit de brandende rolstoel te trekken en hem op de grond te leggen. De twee verdachten die kort na de aanval werden aangehouden blijven voorlopig achter de tralies. Het weer nog. Lokaal kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. En het wordt wat warmer dan de voorgaande dagen. Temperatuur ligt tussen 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda staat file tussen Etten-Leur West en Breda West 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een kapotte vrachtwagen. Er zijn nu bergingswerkzaamheden. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Dabritechniek, vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installcu erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabritechniek in Kuik. Dabritechniek.nl.
11: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
12: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
13: Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers. DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
13: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
15: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
16: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 2026, kunt u in Overloon genieten van een sfeervol buitenoptreden van blaaskapel Freunde Echo. Tussen 11 en 1 speelt de kapel op de binnenplaats van het ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31. Het traditionele frühschoppen staat garant voor gezellige muziek, een ontspannen sfeer en samen zijn in de buitenlucht. Neem plaats, geniet van de klanken en maak er een feestelijke ochtend van. Locatie is vertrouwd en geliefd bij veel bezoekers, dus het belooft opnieuw een druk bezochte en gezellige bijeenkomst te worden. Op donderdag 14 mei 2026 verandert het centrum van Boksmeer in één groot muziekpodium tijdens Swinging Boksmeer. Van 12 tot 5 zorgen maar liefst 10 orkesten voor live muziek verspreid door het dorp. Van dweilorkesten tot brassbands en drumbands, er is voor iedereen wat wils. Ondertussen zijn de winkels open en zitten de terrassen gezellig vol. Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers en zorgt voor een bruisende sfeer in het centrum. Kom langs, geniet van de muziek en maak van Hemelvaartsdag een gezellige dag uit in Boksmeer.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Het waterschap begint op 18 mei met het maaionderhoud van sloten en beken. Dat duurt tot en met 15 juli. Dit onderhoud voorkomt dichtgroeien van watergangen en bevordert de doorstroming. Een tweede maaironde volgt van 1 september tot en met 15 november. Meer informatie is te vinden op de website van het waterschap. De gemeente Land van Kuik wordt beschuldigd van het overslaan van verplichte stappen bij de vergunningverlening voor een tankstation aan de N272 in Sint-Antonis. De provinciale politiek vraagt om duidelijkheid over de geldigheid van de vergunning en eist dat het provinciebestuur het verkeersveiligheidsonderzoek snel uitvoert en de resultaten openbaar maakt. Heemkundevereniging Riekevoorts Heem zoekt voor museumwinkel Erve Verbrugge items gerelateerd aan telefonie, zoals oude bakkelieten telefoons, telefoonboeken en foto's van de voormalige telefooncel in Riekevoort. De tentoonstelling start over enkele weken en de aangeleverde spullen worden voor 6 tot 8 weken op leenbasis tentoongesteld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken, lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Bergen op Zoom naar Breda staat file tussen Etten-Leur-West en knooppunt Prinsviel 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar wordt een kapotte vrachtwagen geborgen. De verbindingsweg naar de A16 naar Antwerpen is dicht. Omrijden kan via Moerdijk over de A17 en de A16. Op de A59 van Os naar Den Bosch staat file tussen Os en Rosmalen-Oost 6 kilometer. En daar is de vertraging ruim een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee, voor onderweg. Luisteren dus, afslag LVC, elke werkdag van 4 tot 6.

0: het verleden kunnen dingen losmaken bij mensen met dementie. Vanuit die gedachte is BiblioPlus aan de slag gegaan met het verzamelen van herinneringskoffers. Met hulp van Melis Heem en de lokale bevolking is er nu ook in de bibliotheek in Mil zo'n koffer beschikbaar.
1: We willen iedereen eigenlijk mee laten doen in deze maatschappij, van oud tot jong. En voor de ouderen hebben we een hele collectie met boeken die gaan over het geheugen, maar ook spelletjes die ouderen die eventueel Alzheimer of dementie hebben, het geheugen weer prikkelen. Dus muziekspelletjes en dergelijke. Maar we hebben ook herinneringskoffers. We hebben verschillende thema's over school, het huishouden, over verkeer, maar ook over de plaatsen. Dus de vestigingen waar de bibliotheek zijn. Dit is de vijfde koffer die we van een plaats hebben. En deze van Mil zijn we heel erg dankbaar dat Melis Heem geholpen heeft om deze koffer voor ons samen te stellen met allerlei spulletjes die herkenbaar zijn voor de gemeente Mil.
2: Melis Heem kreeg het verzoek van BiblioPlus of hij mee wilde werken bij het samenstellen van een herinneringskoffer waarbij mensen die Alzheimer hebben daar spullen in aantreffen die ze kunnen denken aan vroeger, mooie herinneringen. We hebben natuurlijk daar graag aan meegewerkt en allerlei spullen verzameld. Die wij zelf in bezit hadden. We hebben boeken erin gedaan, ansichtkaarten, spullen die met de carnaval te maken hebben. Via Henk Ermers, die een oproep heeft gedaan in Mil, zijn er ook nog spullen binnengekomen. We hebben treinkaartjes, we hebben medailles van de Mensenmars. We hebben dus diverse boeken erin. Het is een hele mooie koffer geworden met veel spullen, waarvan ik hoop dat het vaak en veel gebruikt wordt. Zodat mensen met dementie en met Alzheimer daar echt genoegen aan beleven.
1: We horen van heel veel mensen die eenmaal een koffer hebben geleend voor hun naasten, dat ze de volgende koffers ook gaan lenen. Omdat het echt een dierbaar moment is, terug in de herinneringen van je naasten. Helaas heb ik uit ervaring een vader die 16 jaar dementie heeft gehad. En ik weet dat mijn vader, ook al zei hij niet meer veel, als het over vroeger ging, dan zag ik weer een twinkeling in zijn ogen. En dan kwamen er toch weer verhalen. En hij vond niets fijner dan door oude fotoboeken kijken. Als je lid bent van de bibliotheek, kan je die koffer komen lenen. Je hoeft alleen dus maar je bibliotheekabonnement te hebben. En dan is het gewoon gratis. En dan kan je hem 1 of 2 weken lenen. En er wordt vooral veel geleend door mantelzorgers, naasten of ook de activiteitenbegeleiders. We hebben 7 bibliotheken bij BiblioPlus. En alleen een koffer voor Kuik en Gennep ontbreekt nog. Dus bij deze ook een oproep als mensen daar aan mee willen werken om die koffer te maken. Dan heel graag.
3: Ook onderweg of op je draagbare radio. Omroep Land van Kuik. Wij zijn altijd dichterbij dan je denkt.
4: Omroep Land van Kuik. Bring Me In is de leadsingle van Sam Felder's aankomende album People Watching. Een ander nummer op samen met Olivia Dean. En het duet gaat over loslaten en vertrouwen. Sam smeekt Bring Me In als een wild paard. Olivia biedt rust en balans in een chaotische relatie.
5: Now let go of everything I've heard.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: D66 heeft woedend gereageerd op de vuurwerkbom die gisteravond bij het partijkantoor in Den Haag naar binnen is gegooid. Er waren op dat moment 30 jonge democraten binnen. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerdsma. Eén verdachte zit nog vast, maar een reden voor de aanval is nog niet bekend. Minder dan de helft van de vacatures vermeldt momenteel een loonindicatie. Dat blijkt uit cijfers van Indeed in de Volkskrant. Werkgevers die vaag blijven met termen als marktconform salaris zullen snel hun koers moeten wijzigen. Vanaf volgend jaar dwingen nieuwe Europese richtlijnen bedrijven namelijk tot meer transparantie. Sollicitanten hebben dan het recht om vooraf duidelijkheid te krijgen over het salaris, waardoor omschrijvingen als een goede beloning niet langer volstaan. Het broze staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten wankelt nu beide landen elkaar beschuldigen van nieuwe aanvallen. Volgens Iran openden de Amerikanen de aanval op een tanker, waarna Iran reageerde met drones op Amerikaanse marineschepen, dat meldt NOS. De Verenigde Staten sloegen op hun beurt weer terug met bombardementen op de strategische havenstad Bandar Abbas. Intussen ligt er nog steeds een vredesvoorstel op tafel. Volgens Trump is het heel goed mogelijk dat er een deal komt. En ondanks de flinke brandstofprijzen laten automobilisten de auto niet staan. Er wordt zelfs meer gereden dan voorheen. Uit onderzoek blijkt dat het gemiddelde aantal kilometers per week is gestegen van 188 kilometer voor de oorlog met Iran naar 210 kilometer nu. Hoewel dat opvallende cijfers lijken, sluiten de resultaten wel aan bij eerdere cijfers van de ANWB die een vergelijkbare trend laten zien. Het weer nog, lokaal kan een spatje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog en het wordt wat warmer dan de voorgaande dagen. Temperatuur ligt tussen 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar dé expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door. Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen. Wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail. Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid. OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik heeft nu een eigen app. Download hem nu via Google Play of de App Store. En geniet van je favoriete programma's. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.
1: Young Gun Silver Fox bracht recent het live-album Live from the Troubadour en Paradiso uit. Rolling Back is de nieuwe single van dat album, de live-versie dus. Bij Omroep Land van Kuik draaien we de studio.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Het voorjaar is begonnen en dat betekent bloeiende maasheggen. Op woensdag 13 mei 2026 organiseert IVN de Maasvallei een mooie wandeling voor senioren en andere liefhebbers. De tocht start om 2:30 bij het veerhuis aan de Veerweg 2 in Oefeld en duurt ongeveer 2 uur. U wandelt over zowel verharde als onverharde paden en door weilanden, dus stevig schoeisel is aan te raden. Na afloop staat er koffie of thee klaar. Aanmelden kan via de website van IVN de Maasvallei. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet Schoenmakers via 0485 520 876. Vroeg uit de veren op Hemelvaartsdag? Op donderdag 14 mei 2026 organiseert IVN de Groene Overlaat een douwtrapwandeling in het prachtige maasheggengebied bij Sint Agatha. De wandeling start om 7 uur bij het klooster aan de Kloosterlaan 24 en is ongeveer 5 kilometer lang. Onder begeleiding van natuurgidsen ontdekt u de natuur op haar mooist. Met douw op de velden, zingende vogels en sporen van nachtdieren. Deelname is beperkt, dus vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan tot en met 12 mei via natuurwandelingen@ivnkuik.nl. Een unieke kans om de dag fris en ontspannen te beginnen.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Pahoghie Mill viert op 15 mei 2026 haar 700-jarig bestaan met een meerdaags programma rond de Willy Borderskerk. Van 16 tot en met 25 mei zijn er diverse activiteiten, waaronder een eucharistieviering, een receptie en een expositie. Ter gelegenheid van het jubileum verschijnt het boek Pahoghie Mill 700 jaar op 16 mei 2026. Het waterschap begint op 18 mei met het maaionderhoud van sloten en beken. Dat duurt tot en met 15 juli. Dit onderhoud voorkomt dichtgroeien en bevordert de waterafvoer. Een tweede ronde volgt van 1 september tot en met 15 november. Voor meer informatie kan de website van het waterschap worden geraadpleegd. De gemeente Land van Kuik wordt beschuldigd van het overslaan van verplichte stappen bij de vergunningverlening voor een tankstation aan de N272 in Sint-Antonis. De provinciale politiek eist nu duidelijkheid over de geldigheid van de vergunning en vraagt om een spoedonderzoek naar de verkeersveiligheid. De verantwoordelijkheden tussen gemeente en provincie moeten worden vastgesteld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vandaag een prachtige lentedag met veel zon, zeker aan de kust. In de rest van het land ontstaan stapelwolken. Lokaal kan een spatje regen vallen. Het wordt 16 graden op de Wadden tot 19 in het zuiden.
3: Kijk elk uur naar de tv-programmering op Omroep Land van Kuik Televisie. Actueel nieuws.

en reportages uit uw eigen streek. De carousel wordt iedere uur herhaald, afgewisseld met het laatste nieuws vanuit onze gratis app. Ook op televisie zijn we dichterbij dan u denkt.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Ziggo, kanaal 1915 of 915.

0: Heemkunde vereniging Riekevoort Heem is voor haar museumwinkel op zoek naar allerhande zaken die met telefonie te maken hebben. Aan de telefoon is voorzitter Arie Wijnen. Arie, wat zoeken jullie eigenlijk zoal?
1: Nou, we zoeken eigenlijk alles wat met telefonie te maken heeft. Dus er zijn oude telefoontoestellen. Die hebben al een paar aangeboden gekregen intussen. Maar ook de oude telefoonboeken bijvoorbeeld. Volgens mij hebben we zelf een lijstje dat we nog met de telefoongids verrijken. Wordt uit 10 nummers bestond. We hebben nog foto's van het oude postkantoor. Dat er nog iemand zat die dus de stekkers moest omwisselen als er gebouwd werd. Daar kunnen we al heel wat mee doen. Maar het is natuurlijk leuk om juist wat er bij de rest van Rijkenwoord zit. Om dat nog eens even boven tafel te krijgen. Er zijn nog wel mensen die van die oude bakkelieten telefoons hebben. Die vroeger aan de muur hingen. Met die draaischijven en dat soort dingen, die zijn er echt nog wel. Dus we hopen dat we daar, dat we daar wel mee kunnen aankleden. En dan komt er meestal net je kaartje bij staan waar het vandaan komt.
0: Maar alles moet wel uit Rijkenvoort komen?
1: Nee, hoeft niet per se.
0: En ik zag dat je ook foto's zoekt van de voormalige telefooncel in Rijkenvoort.
1: Ik meen dat ik er zelf kan herinneren dat er ooit een telefooncel gestaan heeft. Maar ja, of er ooit iemand een foto van gemaakt heeft, ja, schiet me de vraag.
0: Weet je nog waar die gestaan heeft?
1: Ik denk ergens ook bij de supermarkt in de buurt, maar dat weet ik niet zeker.
0: Maar die is al lang weg in ieder geval.
1: Ja, heel lang weg, want ik kan me al niet meer herinneren. Dus is er lang is al geleden.
0: En waarom zijn jullie nu op zoek naar al deze dingen?
1: Een beetje om zo'n we hebben in die winkel regelmatig, we hebben daar 2 etalages in. En die wisselen we regelmatig van thema, zeg maar, om de 2 maanden. Dus een beetje licht een beetje aan.
0: Ik las ook dat het te maken heeft met het feit dat het 150 jaar geleden is dat de telefoon in het nieuws was. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Degene die de winkel etalages inricht, is iemand anders dan onze club, zeg maar. En die heeft dit soort feitjes, weet hij allemaal heel vaak heel goed, van wanneer iets is uitgevonden. En dan relateren we daar een beetje een jaartal aan of zo, om een beetje een reden te hebben waarom doen we het nou over telefoon.
0: En wat gaat er precies met de spullen die aangeleverd worden gebeuren?
1: De aantal spullen die mensen ons willen lenen, die gaan in principe gewoon allemaal weer terug daarna.
0: Oké.
1: Okay. Of ze moeten zeggen van hou het maar, weet je wel, we schenken het aan jullie. Maar in feite gaat het meeste gewoon weer terug naar degene waarvan het is, zeg maar.
0: En voor wanneer heb je het nodig?
1: Nu liggen er allemaal dingen in die met de oude kleuterschool te maken hebben.
0: Mm-hmm.
1: Die gaan er dus binnenkort weer uit. Wat die etalage is wel even leeggemaakt en schoongemaakt. En dan gaan we meer opnieuw inrichten. Dus ja, binnen nu een paar weken.
0: En hoe lang blijft het er dan?
1: Ja, meestal 6 tot 8 weken.
2: Bij Omroep Land van Kuik hoor je

0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
1: Gewoon ChatGPT. En dan misschien dat hij wel. Dat hij wel een hele mooie singeltje maakt. Ja. Ja, inderdaad. Hé, hey, Mientje, ik ga jou. Ik ga jou onder de knop zetten en dan gaan we samen aan de slag. Tot zo. Goeiedag Mientje, hoe is het?
2: Goeiedag Henk, en natuurlijk ook Martin. Ja, het is goed.
1: Ja, hey, we hebben toch wel wat...

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van der Hof ICT, Gaaf Grafisch, Cubus Boxmeer en Viewmotion. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber. Kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad? Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht, één op één. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.

Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie.

0: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
1: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedemorgen.
1: De Nederlandse KLM-stewardess die in isolatie lag vanwege een mogelijke besmetting met het Hantavirus, blijkt het virus niet onder de leden te hebben. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie bleek dit uit diverse testen. De vrouw werd met milde klachten opgenomen in het Amsterdam UMC nadat zij in Johannesburg in contact was gekomen met een andere zieke Nederlandse. Minder dan de helft van de vacatures vermeldt momenteel een loonindicatie. Dat blijkt uit cijfers van Indeed in de Volkskrant. Werkgevers die vaag blijven met termen als marktconform salaris zullen snel een koers moeten wijzigen. Vanaf volgend jaar dwingen nieuwe Europese richtlijnen bedrijven namelijk tot meer transparantie. D66 heeft woedend gereageerd op de vuurwerkbom die gisteravond bij het partijkantoor in Den Haag naar binnen is gegooid. Er waren op dat moment 30 jonge democraten binnen. Die kwamen met de schrik vrij, zegt minister Sjoerdsma. Eén verdachte zit nog vast, maar een reden voor de aanval is nog niet bekend. En eindexamenkandidaten op 4 scholen in Utrecht, Amsterdam, Rotterdam en Breda leggen hun toetsen dit jaar af in een opvallende setting. En dat is tussen de planten. Dit initiatief is gebaseerd op een onderzoek dat aantoont dat een groene omgeving de concentratie bevordert en de stress verlaagt. Dat meldt Hart van Nederland. Er is gekozen voor een gevarieerde mix aan beplanting, waarbij sommige soorten specifiek zijn geselecteerd om de lucht in de examenzaal te zuiveren. En dan nog het weer. Vanmiddag schijnt de zon volop in het noorden, terwijl in het midden en zuiden een afwisseling te zien is van zon en stapelwolken. De paraplu kan thuis blijven, want het blijft naar verwachting overal droog. De temperatuur varieert van 16 graden in het noorden tot zo'n 18 à 19 graden in het midden en zuiden. Morgen wordt het nog warmer, met veel zon en temperaturen die regionaal ruim boven de 20 graden uitkomen. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom staat file tussen de afrit Eerstekke en knooppunt Markiezaat 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, de rechte rijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
4: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijskwaliteit. Top, vertrouwd familiebedrijf, zeker, al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
4: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
7: Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op donderdag 14 mei 2026 is het weer tijd voor de gezellige rommelmarkt in Haps. Tussen 10 en 2 kunt u rondstruinen langs talloze kraampjes op de Loswal aan de Parallelstraat 1. De markt staat bekend om zijn knusse sfeer en het grote aanbod van tweedehands spullen, curiosa en verrassende koopjes. Jaarlijks trekken honderden bezoekers naar het centrum van Haps om een kijkje te nemen. De entree bedraagt slechts 2 euro. Er is geen kraamverhuur mogelijk. Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 2026, kunt u in Overloon genieten van een sfeervol buitenoptreden van blaaskapel Freunde Echo. Tussen 11 en 1 speelt de kapel op de binnenplaats van het ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31. Het traditionele Frühschoppen staat garant voor gezellige muziek, een ontspannen sfeer en samen zijn in de buitenlucht. Neem plaats, geniet van de klanken en maak er een feestelijke ochtend van. Locatie is vertrouwd en geliefd bij veel bezoekers, dus het belooft opnieuw een druk bezochte en gezellige bijeenkomst te worden.

0: van Kuik, streeknieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Pahoghi Mill viert op 15 mei 2026 haar 700-jarig bestaan met een meerdaags programma rond de Willy Borduskerk. Van 16 tot en met 25 mei zijn er diverse activiteiten, waaronder een eucharistieviering, een receptie en een expositie. Ter gelegenheid van het jubileum verschijnt het boek Pahoghi Mill 700 jaar op 16 mei 2026. Het waterschap begint op 18 mei met het maaionderhoud van sloten en beken. Dat duurt tot en met 15 juli. Dit onderhoud voorkomt dichtgroeien en bevordert de waterafvoer. Een tweede ronde volgt van 1 september tot en met 15 november. Voor meer informatie kan de website van het waterschap worden geraadpleegd. De gemeente Land van Kuik wordt beschuldigd van het overslaan van verplichte stappen bij de vergunningverlening voor een tankstation aan de N272 in Sint-Antonis. De provinciale politiek eist nu duidelijkheid over de geldigheid van de vergunning en vraagt om een spoedonderzoek naar de verkeersveiligheid. De verantwoordelijkheden tussen gemeente en provincie moeten worden vastgesteld. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag schijnt de zon volop in het noorden, terwijl in het midden en zuiden een afwisseling te zien is van zon en stapelwolken. De paraplu kan thuis blijven, want het blijft naar verwachting overal droog. De temperatuur varieert van 16 graden in het noorden tot zo'n 18 à 19 graden in het midden en zuiden. Morgen wordt

0: nog warmer met veel zon en temperaturen die regionaal ruim boven de 20 graden uitkomen.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom staat Vieden tussen de afrit Eerseke en knooppunt Markiezaat 5 kilometer met daar 20 minuten vertraging. Dat komt door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Elke zondag tussen 12 en 2 hoor je informatie uit de streek. Afgewisseld met de beste variatie classics en hits. Plein 33 op Omroep Land van Kuik. Elke zondag tussen 12 en 2 met Herman van Gaal.

0: Na het trauma in Eindhoven bij PSV ging de strijd tegen degradatie door voor MAV 81 met een reis naar Brezant. 2,5 uur volgens mij in de bus. En we blikken even terug met Jante van Katwijk. Jij kreeg wat meer speeltijd, hè?
1: Ja, klopt. We hebben nu 3 gepasseerde, helaas. Dus we moeten een beetje passen en meten. En iedereen, ja, die moet zijn eigen inbreng een beetje geven naar het team. Dus we staan nu op plekken waar we normaal niet staan. Of we spelen wat meer. Dus voor speelsters zoals mij die normaal wat minder spelen, is dat nu natuurlijk een hele mooie uitdaging. Dus dat is heel fijn.
0: Dat ging vrij goed gisteren.
1: Ja, inderdaad. Ja, we zijn er nog niet natuurlijk, want we moeten nog een wedstrijd. Hebben we wel met 10 verschil gewonnen, dus dat is al een hele goede stap. En ja, daar waren we echt heel blij mee als een team gisteren. Vooral na vorige week inderdaad, dat het best wel een mentale wedstrijd was.
0: Heeft hij nog een beetje doorgedrukt, die klap van vorige week?
1: Nou ja, we hebben elkaar dinsdag op de training misschien gezien en we hebben het er even over gehad. Ik denk dat wij als team best wel snel de knop om konden zetten en alle focus naar ja, gisteravond de pijlen naar gisteravond konden zetten. Dus dat was echt een... Ja, dat hebben we goed gedaan.
0: Ja, jullie beginnen al met een 0-5 voorsprong na 3 minuten volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, we begonnen sterk. Maar we hadden ook echt... We waren allemaal heel vurig om te winnen, dus.
0: Ja, en die voorsprong blijft zo'n beetje rond die 5 doelpunten hangen bij rust. En dan ja, na rust, ja, zeg maar de tweede helft van de tweede helft, om het zo maar even te zeggen, lopen jullie verder uit?
1: Ja, we hebben vaak wel dat we een dipje hebben, maar meestal komen we er wel goed uit. Dus dat hebben we gisteren ook wel gedaan. Dat is gunstig voor ons geweest.
0: 10 verschil. Die thuiswedstrijd wordt een formaliteit, toch?
1: Ja, ik hoop dat we gewoon met de 4 punten dadelijk naar huis gaan. En de kans is inderdaad klein dat we hem nog verliezen. Maar ja, de kans is nog altijd, dus dat mogen we eigenlijk nog niet zeggen.
0: MAV won de wedstrijd dus met 27 tegen 37. De thuiswedstrijd tegen ZAP is zaterdag 16 mei om 7 uur in de Looierij.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
2: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
1: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
5: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
6: Omroep Land van Kuik.
7: Dichterbij dan je denkt.
8: Check onze website. Omroeplvc.nl.
9: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar... Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. De adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp zijn vandaag verder gedaald. Dat volgt op een daling van de olieprijzen door de hoop op een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Consumentencollectief United Consumers meldt dat de prijs voor een liter benzine met 1,1 cent is gedaald naar 2,61 euro. Die voor diesel daalde met 3,5 cent tot 2,52 euro per liter. Alle mensen die aan boord waren van een KLM-vliegtuig uit Johannesburg, waarin een Nederlandse vrouw zat met het Hantavirus, worden in de gaten gehouden. Dat zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Die mensen zijn in beeld bij de GGD en daar is ook contact mee. De voetbalbond van Curaçao voelt vlak voor het WK niets voor een terugkeer van Dick Advocaat als bondscoach. Fred Rutte zal Curaçao als bondscoach vertegenwoordigen tijdens het WK. Dat laat voorzitter Martina weten aan de Telegraaf. Voor Curaçao begint het WK op 14 juni met een wedstrijd tegen Duitsland. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden.
10: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
11: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A58 van Vlissingen naar Bergen op Zoom staat file tussen de afrit Ierseke en knooppunt Markiezaan 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. A58 van Tilburg naar Breda tussen Tilburg Centrum West en Bavel 5 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A76 van Geleen naar Duitsland tussen knooppunt Kunderberg en de Duitse grens 3 kilometer. De vertraging is daar opgelopen tot 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
12: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
13: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft.
14: Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
15: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
16: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
15: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
17: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Op dinsdag 12 mei kunt u in Boxmeer terecht bij een bijzondere en actuele lezing over kunstmatige intelligentie. AI-expert Marno Lips neemt u van 7:30 tot 9:00 mee in de wereld van AI. Wat is het precies, hoe werkt het en wat betekent het voor ons in het dagelijks leven? Het belooft een interactieve avond te worden waarin u niet alleen luistert, maar ook vragen kunt stellen. De lezing vindt plaats bij BiblioPlus Raadsingel 1 in Boxmeer. Bent u nieuwsgierig naar de technologie van de toekomst? Dan is dit een avond die u niet wil missen. Het voorjaar is begonnen en dat betekent bloeiende maasheggen. Op woensdag 13 mei 2026 organiseert IVN de Maasvallei een mooie wandeling voor senioren en andere liefhebbers. De tocht start om 1:30 bij het veerhuis aan de Veerweg 2 in Oefeld en duurt ongeveer 2 uur. U wandelt over zowel verharde als onverharde paden en door weilanden, dus stevig schoeisel is aan te raden. Na afloop staat er koffie of thee klaar. Aanmelden kan via de website van IVN de Maasvallei. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet Schoenmakers via 0485 520 876.
1: Omroep Land van Kuik, dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Zoopark Overloon presenteert. Van 14 mei tot en met 14 juni Wild Bricks. Met levensgrote bouwwerken van bedreigde diersoorten en dinosaurussen. De creaties, gemaakt van duizenden steentjes, zijn gedetailleerd en voorzien van informatie over de dieren en hun leefgebieden. Het evenement is zowel leuk als educatief voor alle leeftijden. Het waterschap begint op 18 mei met het maaionderhoud van sloten en beken. Dat duurt tot en met 15 juli. Dit onderhoud voorkomt dichtgroeien en bevordert de waterafvoer. Later dit jaar volgt een tweede ronde van 1 september tot en met 15 november. Voor meer informatie kan de website van het waterschap worden geraadpleegd. De gemeente Land van Kuik wordt beschuldigd van het overslaan van verplichte stappen bij de vergunningverlening voor een tankstation aan de N272 in Sint-Antonis. De provinciale politiek vraagt om duidelijkheid over de geldigheid van de vergunning en eist dat het provinciebestuur het verkeersveiligheidsonderzoek snel uitvoert en de resultaten openbaar maakt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. In het zuiden van het land staan een paar files op de A4 vanuit België naar Rotterdam. Tussen de grens en Bergen-op-Zoom-Zuid 5 kilometer met 10 minuten vertraging. A58 Tilburg richting Breda. Tussen Tilburg Centrum West en Bavel 7. Ook daar is het oponthoud 10 minuten. A76 van Geleen naar Aken. Tussen knooppunt Kundeberg en de Duitse grens 4 kilometer. Daar is de extra reistijd opgelopen tot een half uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Te weinig geld voor boodschappen? Dat kan iedereen overkomen. De vrijwilligers van de Voedselbank staan klaar om te helpen. Met gratis boodschappen. Ook voor jou. Kijk op voedselbankennederland.nl en meld je aan. Je bent welkom.

0: verleden kunnen dingen losmaken bij mensen met dementie. Vanuit die gedachte is BiblioPlus aan de slag gegaan met het verzamelen van herinneringskoffers. Met hulp van Melis Heem en de lokale bevolking is er nu ook in de bibliotheek in Mil zo'n koffer beschikbaar.
1: We willen iedereen eigenlijk mee laten doen in deze maatschappij, van oud tot jong. En voor de ouderen hebben we een hele collectie met boeken die gaan over het geheugen, maar ook spelletjes die ouderen die eventueel Alzheimer of dementie hebben, het geheugen weer prikkelen. Dus muziekspelletjes en dergelijke. Maar we hebben ook herinneringskoffers. We hebben verschillende thema's over school, het huishouden, over verkeer, maar ook over de plaatsen. Dus de vestigingen waar de bibliotheek zijn. Dit is de vijfde koffer die we van een plaats hebben. En deze van Mil zijn we heel erg dankbaar dat Melis Heem geholpen heeft om deze koffer voor ons samen te stellen met allerlei spulletjes die herkenbaar zijn voor de gemeente Mil.
2: Melis Heem kreeg het verzoek van BiblioPlus of hij mee wilde werken bij het samenstellen van een herinneringskoffer, waarbij mensen die Alzheimer hebben daar spullen in aantreffen die ze kunnen denken aan vroeger, mooie herinneringen. We hebben natuurlijk daar graag aan meegewerkt en allerlei spullen verzameld. Die wij zelf in bezit hadden. We hebben boeken erin gedaan, ansichtkaarten, spullen die met de carnaval te maken hebben. Via Henk Ermers, die een oproep heeft gedaan in Mil, zijn er ook nog spullen binnengekomen. We hebben treinkaartjes, we hebben medailles van de Mensenmars. We hebben dus diverse boeken erin. Het is een hele mooie koffer geworden met veel spullen, waarvan ik hoop dat het vaak en veel gebruikt wordt, zodat mensen met dementie en met Alzheimer daar echt genoegen aan beleven.
1: We horen van heel veel mensen die eenmaal een koffer hebben geleend voor hun naasten, dat ze de volgende koffers ook gaan lenen. Omdat het echt een dierbaar moment is, terug in de herinneringen van je naasten. Helaas heb ik uit ervaring een vader die 16 jaar dementie heeft gehad. En ik weet dat mijn vader, ook al zei hij niet meer veel, als het over vroeger ging, dan zag ik weer een twinkeling in zijn ogen. En dan kwamen er toch weer verhalen. En hij vond niets fijner dan door oude fotoboeken kijken. Als je lid bent van de bibliotheek, kan je die koffer komen lenen. Je hoeft alleen dus maar je bibliotheekabonnement te hebben en dan is het gewoon gratis en dan kan je hem 1 of 2 weken lenen. En er wordt vooral veel geleend door mantelzorgers, naasten of ook de activiteitenbegeleiders. We hebben 7 bibliotheken bij BiblioPlus en alleen een koffer voor Kuik en Gennep ontbreekt nog. Dus bij deze ook een oproep als mensen daaraan mee willen werken om die koffer te maken, dan heel graag.
3: Lady Gaga en Doechii zetten met Runway een flinke fashion statement neer. Een energieke track vol confidence, attitude en dansvloerpower. Het nummer is onderdeel van de soundtrack van The Devil Wears Prada 2 en klinkt alsof de catwalk rechtstreeks de club is binnengelopen.
4: En dit is nieuwe muziek op Omroep Land van Kuik.

0: 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
2: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
3: Ja.
4: Ja.
2: Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
5: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Green World Kunstplanten, Inmotix, Hartjes Brood en Banket en Omnia Systems. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
7: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grote hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackers wisten de Canvas-sites van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland meldde eerder dat basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen en mogelijk ook ID-kaarten. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. De adviesprijzen voor brandstoffen aan de pomp zijn vandaag verder gedaald. Dat volgt op een daling van de olieprijzen door de hoop op een snel einde van de oorlog in het Midden-Oosten. Consumentencollectief United Consumers meldt dat de prijs voor een liter benzine met 1,1 cent is gedaald naar €2,61. Die voor diesel daalde met 3,5 cent tot €2,52 per liter. Alle mensen die aan boord waren van een KLM-vliegtuig uit Johannesburg, waarin een Nederlandse vrouw zat met het Hantavirus, worden in de gaten gehouden. Dat zegt minister Sophie Hermans van Volksgezondheid. Die mensen zijn in beeld bij de GGD en daar is ook contact mee. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden.
8: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A76 Geleen-Duitse grens door de grenscontroles 5 kilometer file vanaf knooppunt Kundenberg, heel veel vertraging. Tussen Geelse Rijen en Breda rijden nog steeds geen treinen door een aanrijding en rijden wel bussen. Het duurt tot ongeveer 1:30 vanmiddag. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het Land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
11: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
12: Gelukkig is er autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
13: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht. 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privédouches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
11: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: than you think.
1: Muziek uit onze eigen streek. Hoor je hier.
2: Hey, hey, mijn naam is Luigi Neighbors uit Haps. En dit is mijn nieuwe single Surrogate You. Nu op Omroep Land van Kuik.

0: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
2: Tijdens Swinging Boxmeer op donderdag 14 mei 2026... verzorgt het Weijerkoor een bijzonder optreden in de Sint-Petrusbasiliek aan de Steenstraat 41 in Boxmeer. In het kader van een 40-jarig jubileum zingen zij van 2:30 tot 3:30 een gevarieerd programma. U kunt gewoon binnenlopen en genieten van de prachtige koorklanken in deze indrukwekkende omgeving. Het optreden maakt deel uit van de feestelijke activiteiten in het centrum en biedt een mooi rustpunt tussen alle muzikale drukte buiten. Iedereen is van harte welkom om even binnen te stappen. Op zondag 17 mei 2026 verandert de wijk Graven-West in een levendige markt tijdens de stoepverkoop. Tussen 10 en 3 bieden bewoners hun tweedehands spullen, zelfgemaakte producten en leuke koopjes aan vanuit hun eigen voortuin of stoep. De hele wijk doet mee en zorgt voor een gezellige sfeer voor jong en oud. Na eerdere succesvolle edities wordt ook dit jaar weer veel publiek verwacht. Een goede kaart met alle verkoopadressen is verkrijgbaar bij speeltuin De Gruttohorst of online via www.tinyurl.com/graven-west.
1: Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store.
3: Omroep Land van Kuik.
1: Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Zoopark Overloon presenteert. Van 14 mei tot en met 14 juni Wild Bricks. Met levensgrote bouwwerken van bedreigde diersoorten en dinosaurussen. De creaties, gemaakt van duizenden steentjes, zijn gedetailleerd en voorzien van informatie over de dieren en hun leefgebieden. Het evenement is zowel leuk als educatief voor alle leeftijden. Het waterschap begint op 18 mei met het maaionderhoud van sloten en beken. Dat duurt tot en met 15 juli. Dit onderhoud voorkomt dichtgroeien en bevordert de waterafvoer. Later dit jaar volgt een tweede ronde van 1 september tot en met 15 november. Voor meer informatie kan de website van het waterschap worden geraadpleegd. De gemeente Land van Kuik wordt beschuldigd van het overslaan van verplichte stappen bij de vergunningverlening voor een tankstation aan de N272 in Sint-Antonis. De provinciale politiek vraagt om duidelijkheid over de geldigheid van de vergunning en eist dat het provinciebestuur het verkeersveiligheidsonderzoek snel uitvoert en de resultaten openbaar maakt. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Die loopt de A27 Breda richting Gorinchem. Bijna een half uur vertraging tussen Hank en de brug bij Gorinchem. Kwartier op de A27 Utrecht Breda tussen Noordeloos en Merkendam. Op de A76 Geleen-Duitse grens door de grenscontroles 5 kilometer file vanaf knooppunt Kundeberg een kwartier vertraging. En tussen Geels, Rij en Breda rijden nog steeds geen treinen door een aanrijding. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: VIP Dance Classics.
5: Thank God it's...
4: Elke vrijdagavond tussen 7 en 9. Met Roger van Bracht.
5: Thank God it's...
4: VIP Dance Classics.
6: Dichterbij dan je denkt.
7: De single Liefdesverdriet van Russo en Emma Heesters is door het duo zelf geschreven en gaat over verliefdheid, onzekerheid en de vraag wat er gebeurt als het misloopt.
4: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.
8: Ik wil niet meer.

0: Heemkundevereniging Riekevoort Heem is voor haar museumwinkel op zoek naar allerhande zaken die met telefonie te maken hebben. Aan de telefoon is voorzitter Arie Wijnen. Arie, wat zoeken jullie eigenlijk zoal?
1: Nou, we zoeken eigenlijk alles wat met telefonie te maken heeft. Dus er zijn oude telefoontoestellen. Die hebben we al een paar aangeboden gekregen intussen. Maar ook de oude telefoonboeken bijvoorbeeld. Volgens mij hebben we zelf nog een lijstje dat we nog met de telefoongids van Riekevoort uit 10 nummers bestond. We hebben nog foto's van het oude postkantoor dat er nog iemand zat die dus de stekkers moest omwisselen als er gebouwd werd. Daar kunnen we al heel wat mee doen. Maar het is natuurlijk leuk om juist wat er bij de rest van Riekevoort zit, om dat nog eens even boven tafel te krijgen. Er zijn nog wel mensen die van die oude bakkelieten telefoons hebben die vroeger aan de muur hingen. Met die drie schepen en dat soort dingen, die zijn er echt nog wel. Dus we hopen dat we daar, dat we daar wel mee kunnen aankleden. En dan komt er meestal netje kaartje bij staan waar het vandaan komt.
0: Maar alles moet wel uit Riekevoort komen?
1: Nee, hoeft niet per se.
0: En ik zag dat je ook foto's zoekt van de voormalige telefooncel in Riekevoort.
1: Ik meen dat ik er zelf me kan herinneren dat er ooit een telefooncel gestaan heeft. Maar ja, of daar ooit iemand een foto van gemaakt heeft, ja, schiet me de vraag.
0: Weet je nog waar die gestaan heeft?
1: Ik denk ergens ook bij de supermarkt in de buurt, maar dat weet ik niet zeker.
0: Maar die is er al lang weg in ieder geval.
1: Ja, heel lang weg, want ik kan me al niet meer herinneren, dus zo lang is het al leeg.
0: En waarom zijn jullie nu op zoek naar al deze dingen?
1: Een beetje op zo'n... we hebben in die winkel regelmatig, we hebben daar 2 etalages in en die wisselen we regelmatig van thema, zeg maar, om de 2 maanden, dus een beetje ligt er met je aan.
0: Ik las ook dat het te maken heeft met het feit dat het 150 jaar geleden is dat de telefoon in het nieuws was. Kun je daar iets meer over vertellen?
1: Degene die de winkel etalage inricht, is iemand anders van onze club, zeg maar. En die heeft dit soort feitjes, weet hij allemaal heel vaak heel goed, van wanneer iets is uitgevonden. En dan relateren we daar een beetje een jaartal aan of zo, om een beetje een reden te hebben waarom doen we het nou over telefoon.
0: En wat gaat er precies met de spullen die aangeleverd worden gebeuren?
1: De aantal spullen die mensen ons willen lenen, die gaan in principe gewoon allemaal weer terug daarna.
0: Oké.
1: Okay. Of ze moeten zeggen van nou, hou het maar, weet je wel, we schenken het aan jullie. Maar in feite gaat het meeste gewoon weer terug naar degene die, waarvan het is, zeg maar.
0: En voor wanneer heb je het nodig?
1: Er liggen er allemaal dingen in die met de oude kleuterschool te maken hebben.
0: Mm-hmm.
1: Die gaan er dus binnenkort weer uit. Dan wordt die etalage wel even leeggemaakt en schoongemaakt. En dan gaan we meer opnieuw inrichten. Dus ja, binnen nu weer een paar weken.
0: En hoe lang blijft het er dan?
1: Ja, meestal 6 tot 8 weken.
2: Wil je reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huis energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf.nl.
3: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
4: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
6: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
7: Dichter bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
8: Dit is het nieuws. Goedemiddag. De moeder, die verdacht wordt van het doodsteken van haar 14-jarige dochter in haar ouderlijk huis in Blerik, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt een woordvoerder van de rechtbank in Limburg. Het slachtoffer werd op 20 april in een woning aan de Elsenstraat in het Limburgse dorp om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar moeder van moord, dan wel doodslag. Het Nederlandse cruiseschip Hondius moet als de laatste passagier van boord is meteen doorvaren naar Nederland. Dat zei de regionale leider van de Canarische eilanden volgens de Spaanse media. Volgens de topbestuurder is het niet zinvol om de Hondius nog dagen voor anker te laten liggen bij de eilandengroep. Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grote hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackers wisten de Canvas-sites van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen. Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland meldde eerder dat basisgegevens van studenten en medewerkers zijn gelekt. Het gaat om namen, e-mailadressen en mogelijk ook ID-kaarten. De wereldwijde voedselprijzen zijn in april gestegen naar het hoogste niveau in meer dan 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties. De oorlog in het Midden-Oosten zorgt niet alleen voor hogere brandstofkosten, maar verstoort ook de toeleveringsketens van voedsel. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden.
9: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
10: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A2 Utrecht en Bosch tussen Beest en Zaltbommel staat 9 kilometer file. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht en de vertraging is 3 kwartier. A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam 9 kilometer file. Kwartier vertraging. 10 minuten op de A58 Eindhoven-Breda tussen Moerengestel en Tilburg Centrum West. Op de A59 Zonzeel Den Bosch 10 minuten vertraging bij Waspik. En een kwartier op de A76 Geleen-Aken. Ze knopen het Kundeberg aan de Duitse grens 5 kilometer file. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
11: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
12: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen. Beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen. Voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
13: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
14: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers.
15: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
16: Soms ben je gewoon weer aan het werk, terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jarencoaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden, zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
7: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Fiber.nl en Stipte. Kanaal 3196.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Vroeg uit de veren op Hemelvaartsdag. Op donderdag 14 mei 2026 organiseert IVN De Groene Overlaat een dauwtrapwandeling in het prachtige Maaseggengebied bij Sint Agatha. De wandeling start om 7 uur bij het klooster aan de Kloosterlaan 24 en is ongeveer 5 kilometer lang. Onder begeleiding van natuurgidsen ontdekt u de natuur op haar mooist. Met douw op de velden, zingende vogels en sporen van nachtdieren. Deelname is beperkt, dus vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan tot en met 12 mei via natuurwandelingen@ivnkuik.nl. Een unieke kans om de dag fris en ontspannen te beginnen. Op donderdag 14 mei 2026 is het weer tijd voor de gezellige rommelmarkt in Haps. Tussen 10 en 2 kunt u rondstruinen langs talloze kraampjes op de Loswal aan de Parallelstraat 1. De markt staat bekend om zijn knusse sfeer en het grote aanbod van tweedehands spullen, curiosa en verrassende koopjes. Jaarlijks trekken honderden bezoekers naar het centrum van Haps om een kijkje te nemen. De entree bedraagt slechts €2. Er is geen kraamverhuur mogelijk.

0: Frans van Kuik, Streeknieuws.
1: Goedemiddag, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het Streeknieuws van Omroepland van Kuik. Zoopark Overloon presenteert. Van 14 mei tot en met 14 juni Wild Bricks, met levensgrote bouwwerken van bedreigde diersoorten en dinosaurussen. De creaties, gemaakt van duizenden steentjes, zijn gedetailleerd en voorzien van informatie over de dieren en hun leefgebieden. Het evenement is zowel leuk als educatief voor alle leeftijden. Het waterschap begint op 18 mei met het maaionderhoud van sloten en beken. Dat duurt tot en met 15 juli. Dit onderhoud voorkomt dichtgroeien en bevordert de waterafvoer. Later dit jaar volgt een tweede ronde van 1 september tot en met 15 november. Voor meer informatie kan de website van het waterschap worden geraadpleegd. De gemeente Land van Kuik wordt beschuldigd van het overslaan van verplichte stappen bij de vergunningverlening voor een tankstation aan de N272 in Sint-Antonis. De provinciale politiek vraagt om duidelijkheid over de geldigheid van de vergunning en eist dat het provinciebestuur het verkeersveiligheidsonderzoek snel uitvoert en de resultaten openbaar maakt. En tot zover het Streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden.
3: Oké, je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio.

steeds opnieuw tegen een superlaag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal. Dichterbij.

0: Het trauma in Eindhoven bij PSV ging de strijd tegen degradatie door voor MAV 81 met een reis naar Brezant. 2,5 uur volgens mij in de bus. En we blikken even terug met Jante van Katwijk. Jij kreeg wat meer speeltijd, hè?
1: Ja, klopt. We hebben nu 3 gepasseerde, helaas. Dus we moeten een beetje passen en meten. En iedereen, ja, die moet zijn eigen inbreng een beetje geven in het team. Dus we staan nu op plekken waar we normaal niet staan. Of we spelen wat meer. Dus voor speelsters zoals mij die normaal wat minder spelen, is dat nu natuurlijk een hele mooie uitdaging. Dus dat is heel fijn.
0: Dat ging vrij goed gisteren.
1: Ja, inderdaad. Ja, we zijn er nog niet natuurlijk, want we moeten nog een wedstrijd. Hebben we wel met 10 verschil gewonnen, dus dat is al een hele goede stap. En ja, daar waren we echt heel blij mee als een team gisteren. Vooral na vorige week inderdaad, dat het best wel een mentale wedstrijd was.
0: Heeft hij nog een beetje doorgedrukt, die klap van vorige week?
1: Nou ja, we hebben elkaar dinsdag op de training misschien gezien en we hebben het er even over gehad. Ik denk dat wij als team best wel snel de knop om konden zetten en alle focus naar ja, gisteravond de pijlen naar gisteravond konden zetten. Dus dat was echt een... Ja, dat hebben we goed gedaan.
0: Ja, jullie beginnen al met een 0-5 voorsprong na 3 minuten volgens mij.
1: Ja, klopt. Ja, we begonnen sterk. Maar we hadden ook echt... We waren allemaal heel vurig om te winnen, dus.
0: Ja, en die voorsprong blijft zo'n beetje rond die 5 doelpunten hangen bij rust. En dan ja, na rust, ja, zeg maar de tweede helft van de tweede helft, om het zo maar even te zeggen, lopen jullie verder uit?
1: Ja, we hebben vaak wel dat we een dipje hebben, maar meestal komen we er wel goed uit. Dus dat hebben we gisteren ook wel gedaan. Dat is gunstig voor ons geweest.
0: 10 verschil. Die thuiswedstrijd wordt een formaliteit, toch?
1: Ja, ik hoop dat we gewoon met de 4 punten dadelijk naar huis gaan. En de kans is inderdaad klein dat we hem nog verliezen, maar... Ja, de kans is er altijd, dus dat mogen we eigenlijk nog niet zeggen.
0: MAV won de wedstrijd dus met 27 tegen 37. De thuiswedstrijd tegen ZAP is zaterdag 16 mei om 7 uur in de Looierij.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
2: Omroep Land van Kuik.
3: Dichterbij dan je denkt.
4: Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. Deelstep- en fietsenaanbieder Lime gaat naar de beurs. Het ook in Nederland actieve bedrijf heeft hier al langer plannen voor, maar wil nu daadwerkelijk de stap gaan zetten. Het door Uber gesteunde Lime heeft zich ingeschreven voor een notering aan techbeurs Nasdaq in New York. De moeder, die verdacht wordt van het doodsteken van haar 14-jarige dochter in haar ouderlijk huis in Blerik, blijft 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt een woordvoerder van de rechtbank in Limburg. Het slachtoffer werd op 20 april in een woning aan de Elsenstraat in het Limburgse dorp om het leven gebracht. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar moeder van moord dan wel doodslag. Het Nederlandse cruiseschip Hondius moet als de laatste passagier van boord is meteen doorvaren naar Nederland. Dat zei de regionale leider van de Canarische eilanden volgens de Spaanse media. Volgens de topbestuurder is het niet zinvol om de Hondius nog dagen voor anker te laten liggen bij de eilandengroep. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gewoonlijk op vrijdagmiddag is het heel erg druk in het zuiden van het land. Onder andere een lange file op de A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, 25 minuten vertraging. De andere kant op, van Utrecht naar Den Bosch, gebeurde een ongeluk bij Zaltbommel. Alle rijstroken zijn daar vrij, de vertraging is nog wel 20 minuten. Op de A27 van Utrecht naar Breda tussen Lexmond en Werkendam ook 25 minuten vertraging. A50 Eindhoven-Arnhem bij Ravenstein 10 minuten. En 5 minuten op de A50 Oss-Eindhoven bij Uden Centrum door een spoedreparatie. Daar is de oprit dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
9: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
10: Ja.
11: Ja.
10: Ja.
9: Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
12: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
13: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter? Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
14: Hey, ik ben je auto.
10: En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
11: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
14: Opticool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
15: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Opticool Airco-systemen, Social Note, Empire Events en Hans de Makelaar. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
16: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
11: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
4: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Nederland van Kuik.
1: Agenda.
2: Op Hemelvaartsdag, donderdag 14 mei 2026, kunt u in Overloon genieten van een sfeervol buitenoptreden van blaaskapel Freunde Echo. Tussen 11 en 1 speelt de kapel op de binnenplaats van het ontmoetingspunt Het Helder aan de Helderseweg 31. Het traditionele Frühschoppen staat garant voor gezellige muziek, een ontspannen sfeer en samen zijn in de buitenlucht. Neem plaats, geniet van de klanken en maak er een feestelijke ochtend van. Locatie is vertrouwd en geliefd bij veel bezoekers, dus het belooft opnieuw een druk bezochte en gezellige bijeenkomst te worden. Op donderdag 14 mei 2026 verandert het centrum van Boksmeer in één groot muziekpodium tijdens Swinging Boksmeer. Van 12 tot 5 zorgen maar liefst 10 orkesten voor live muziek verspreid door het dorp. Van dweilorkesten tot brassbands en drumbands, er is voor iedereen wat wils. Ondertussen zijn de winkels open en zitten de terrassen gezellig vol. Het evenement trekt jaarlijks veel bezoekers en zorgt voor een bruisende sfeer in het centrum. Kom langs, geniet van de muziek en maak van Hemelvaartsdag een gezellige dag uit in Boksmeer.
1: Voor het noorden van het Land van Kuik, 93.5 FM. En voor het zuiden van het Land van Kuik, 94.0 FM.

0: Yes!
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Zoopark Overloon presenteert van 14 mei tot en met 14 juni...

0: Old Bricks, met levensgrote bouwwerken van bedreigde diersoorten en dinosaurussen. De creaties, gemaakt van duizenden steentjes, zijn gedetailleerd en voorzien van informatie over de dieren en hun leefgebieden. Het evenement is educatief en aantrekkelijk voor alle leeftijden. Het waterschap begint op 18 mei met het maaionderhoud van sloten en beken. Dat duurt tot en met 15 juli. Dit onderhoud voorkomt dichtgroeien en bevordert de waterafvoer. Een tweede ronde volgt van 1 september tot en met 15 november. Voor meer informatie kan de website van het waterschap worden geraadpleegd. De gemeente Land van Kuik wordt beschuldigd van het overslaan van verplichte stappen bij de vergunningverlening voor een tankstation aan de N272 in Sint-Antonis. De provinciale politiek vraagt om duidelijkheid over de geldigheid van de vergunning en eist dat het provinciebestuur ingrijpt in de verkeersveiligheid. Een onafhankelijk veiligheidsonderzoek moet nu snel worden uitgevoerd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat zo'n 130 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A2 Eindhoven-Utrecht bij knooppunt Empel is de vertraging 10 minuten. De andere kant op van Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur extra reistijd door een ongeluk, maar alle rijstroken zijn wel weer vrij. Ook op de A27 van Utrecht naar Breda is het heel erg druk tussen Lexmond en Werkendam, ook 20 minuten vertraging. Op de A29 Rotterdam-Berg op Zoom bij Hellegatsplein 10 minuten. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps ook 10 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
4: De Avondclub.
3: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Ook thuis via jouw internet- en televisieprovider. Trinet en SNLR. Kanaal 887.

0: verleden kunnen dingen losmaken bij mensen met dementie. Vanuit die gedachte is BiblioPlus aan de slag gegaan met het verzamelen van herinneringskoffers. Met hulp van Melis Heem en de lokale bevolking is er nu ook in de bibliotheek in Mil zo'n koffer beschikbaar.
1: We willen iedereen eigenlijk mee laten doen in deze maatschappij, van oud tot jong. En voor de ouderen hebben we een hele collectie met boeken die gaan over het geheugen, maar ook spelletjes die ouderen die eventueel Alzheimer of dementie hebben, het geheugen weer prikkelen. Dus muziekspelletjes en dergelijke. Maar we hebben ook herinneringskoffers. We hebben verschillende thema's over school, het huishouden, over verkeer, maar ook over de plaatsen. Dus de vestigingen waar de bibliotheek zijn. Dit is de vijfde koffer die we van een plaats hebben. En deze van Mil zijn we heel erg dankbaar dat Melis Heem geholpen heeft om deze koffer voor ons samen te stellen met allerlei spulletjes die herkenbaar zijn voor de gemeente Mil.
2: Melis Heem kreeg het verzoek van BiblioPlus of hij mee wilde werken bij het samenstellen van een herinneringskoffer waarbij mensen die Alzheimer hebben daar spullen in aantreffen die ze kunnen denken aan vroeger, mooie herinneringen. We hebben natuurlijk daar graag aan meegewerkt en allerlei spullen verzameld. Die wij zelf in bezit hadden. We hebben boeken erin gedaan, ansichtkaarten, spullen die met de carnaval te maken hebben. Via Henk Ermers, die een oproep heeft gedaan in Mil, zijn er ook nog spullen binnengekomen. We hebben treinkaartjes, we hebben medailles van de Mensenmars. We hebben dus diverse boeken erin. Het is een hele mooie koffer geworden met veel spullen, waarvan ik hoop dat het vaak en veel gebruikt wordt. Zodat mensen met dementie en met Alzheimer daar echt genoegen aan beleven.
1: We horen van heel veel mensen die eenmaal een koffer hebben geleend voor hun naasten, dat ze de volgende koffers ook gaan lenen. Omdat het echt een dierbaar moment is, terug in de herinneringen van je naasten. Helaas heb ik uit ervaring een vader die 16 jaar dementie heeft gehad. En ik weet dat mijn vader, ook al zei hij niet meer veel, als het over vroeger ging, dan zag ik weer een twinkeling in zijn ogen. En dan kwamen er toch weer verhalen. En hij vond niets fijner dan door oude fotoboeken kijken. Als je lid bent van de bibliotheek, kan je die koffer komen lenen. Je hoeft alleen dus maar je bibliotheekabonnement te hebben en dan is het gewoon gratis en dan kan je hem 1 of 2 weken lenen. En er wordt vooral veel geleend door mantelzorgers, naasten of ook door activiteitenbegeleiders. We hebben 7 bibliotheken bij BiblioPlus en alleen een koffer voor Kuik en Gennep ontbreekt nog. Dus bij deze ook een oproep als mensen daaraan mee willen werken om die koffer te maken, dan heel graag.
3: De nieuwe single Zoo van Shakira keert ze terug als gazelle. Net als in de eerste film Zootopia, waar ze Try Everything zong.
4: En dit is nieuw op Omroep Land van Kuik.

0: Sunprofs. De naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs. Word baas over eigen energie.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 stijgers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
3: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
4: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedemiddag. Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leidden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. Deelstep en fietsenaanbieder Lime gaat naar de beurs. Het ook in Nederland actieve bedrijf heeft hier al lange plannen voor, maar wil nu daadwerkelijk de stap gaan zetten. Het door Uber gesteunde Lime heeft zich ingeschreven voor een notering aan techbeurs Nasdaq in New York. En dan het weer. Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden.
6: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat bij elkaar zo'n 130 kilometer file. De meeste files leveren minder dan 10 minuten tijdverlies op, maar er zijn wel wat uitzonderingen. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel, daar wel een kwartier op onthoudt. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel een half uur vertraging door een ongeluk. Alle rijstroken zijn er al lang weer vrij. Op de A27 Utrecht-Breda tussen Lexmond en Werkendam ruim 20 minuten vertraging. En op de A73 Maasbracht-Nijmegen bij Haps is het oponthoud 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
9: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bikkel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1-op-1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalonbikkel&co.nl.
10: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land
11: van Kuik. Rij voorzichtig en neem de juiste afslag. Afslag LVC.

0: De Zweedse rockband ABBA zou je bijna zeggen. On and on and on hoor je hier van dit viertal uit Zweden afkomstig. Goedemiddag en welkom bij een nieuwe aflevering van Afslag LVC. Mensen, het is vrijdag. We gaan beginnen aan de vrijdageditie. Het is bijna weekend. Je kan weer leuke dingen gaan doen het komend weekend. Hè. Zo kun je naar allerlei activiteiten toe. Misschien gewoon lekker chillen op de bank. Het wordt trouwens ook nog aardig terrasweer, geloof ik, dit weekend. Dus ook daarvan kun je nog behoorlijk gaan genieten. Dus ja, wat dat betreft gaan we lekker onderweg naar een fijn, ja, toch wel zomersachtig weekend, kan je zeggen. Ik laat het achtig nog even in de zin, ook al klopt het grammaticaal niet helemaal. Want ja, of het allemaal echt zomers wordt, moeten we natuurlijk altijd nog maar even afwachten. Nou goed, een nieuwe afslag LVC met straks de beurs rond 6:10. We hebben het streeknieuws voor je, we kijken naar de verkeersinformatie, we kijken naar de agenda en we hebben heel veel goede muziek voor je onderweg. Dus geniet ervan, doe lekker mee. Dit is afslag LVC.
1: Jan Beben. Loodst je door de files.
0: Oh, best een slechte rijm eigenlijk, hè?
1: En snel naar huis. Dit is afslag LVC.

0: tussen 1981 en dat was een live versie van het toen al inmiddels beroemde nummer Lola van de Kings. Was een grote nummer 1 hit in die tijd. Ja, en nou hoor je hem hier weer bij Afslag LVC natuurlijk. Hartstikke gezellig. Goed, wat gaan we doen? We gaan even naar de verkeerssituatie. Je hoort het al, het muziekje natuurlijk. 5 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroeke en afrit Arnhem-Noord. Of andersom, zo u wilt. Hè. Ze zijn nog met die IJsselbrug bezig. Daardoor komt die drukte. Maar goed, dat schijnt vanaf morgen toch wel een heel eind opgeruimd en afgelopen te zijn. Dus dan kan je er weer normaal door. Dat zou fijn zijn, hè? Dan de A50. Daar heb je 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En even kijken, afrit Zeeland. Daar is de rijbaan gesloten. Dus daar kan je niet door, dat is vervelend. Moet je even een andere afrit pakken en een stukje binnendoor. Dan de A59. Daar heb je een kilometertje stilstaand verkeer. Dat is op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch. En dan op de A73 nog het een en ander loos. 5 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. En 3 kilometer langzaam rijden tussen Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg. En nog 6 kilometer langzaam rijden het verkeer tussen afrit Haps en afrit Boksmeer. En dat zijn ze voor nu.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: Die mannen van Tensis, die hadden het dan wel goed gezien, hè? Dat is alweer even geleden. Live is een minestrone. Dat was Tensis op je radio. Breng er wel op een idee. Kunnen we zo wel even een Italiaans plaatje draaien? Dat doen we dan zometeen met Patrizio Buane, vriend van de show. En dan kun je gaan luisteren naar Tina Monerai. Maar eerst gaan we even aandacht besteden aan het streeknieuws. Nee, dat is niet waar. De agenda. Doen we die eerst maar even. Ja, agenda.
1: Omroep Land van Kuik.
2: Agenda.
3: Op dinsdag 12 mei kunt u in Boxmeer terecht bij een bijzondere en actuele lezing over kunstmatige intelligentie. AI-expert Marno Lips neemt u van 7:30 tot 9:00 mee in de wereld van AI. Wat is het precies, hoe werkt het en wat betekent het voor ons in het dagelijks leven? Het belooft een interactieve avond te worden waarin u niet alleen luistert, maar ook vragen kunt stellen. De lezing vindt plaats bij BiblioPlus Raadsingel 1 in Boxmeer. Bent u nieuwsgierig naar de technologie van de toekomst? Dan is dit een avond die u niet wil missen. Het voorjaar is begonnen en dat betekent bloeiende maasheggen. Op woensdag 13 mei 2026 organiseert IVN de Maasvallei een mooie wandeling voor senioren en andere liefhebbers. De tocht start om 1:30 bij het veerhuis aan de Veerweg 2 in Oefeld en duurt ongeveer 2 uur. U wandelt over zowel verharde als onverharde paden en door weilanden, dus stevig schoeisel is aan te raden. Na afloop staat er koffie of thee klaar. Aanmelden kan via de website van IVN de Maasvallei. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Piet Schoenmakers via 0485 520 876.
2: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het land van

Het idee is dat je verliefd wordt op deze plaat. Ti in amore rai. Je hebt geluisterd naar Patrizio Buane. Een Oostenrijks-Napolitaanse zanger en entertainer. Aardige gast ook. Ik heb hem een paar keer ontmoet in Zuid-Afrika. En prima gast. Ja, helemaal niks mis mee. Wat gaan we doen? We gaan zo meteen naar het streeknieuws van 4:30. Dat zit er al aan te komen. En dan kijken we ook eventjes naar het weer en naar de verkeerssituatie op dit moment. Want het is redelijk druk, moet ik zeggen, rondom het land van Kuik. Dus dat gaan we zo nog even met je doornemen. Maar eerst doen we dan nog eventjes een plaatje. En die is afkomstig van

0: Rolling Through the Deep. Je hebt geluisterd naar Adele hier in Afslag LVC. De zangeres die op een gegeven moment enorm succesvol was, daarna een tijdje weg was en toch wel weer terug is gekomen en weer verder gaat met het maken van mooie muziek. Maar goed, we gaan zo meteen verder met wat steviger werk zo langzamerhand. Hè. Ja, het is tenslotte vrijdag, dus we mogen al gaan dansen, zeg maar zo, op de werkplek nog een uurtje. Hè. Misschien zit je al in je vrijmibo. Hè. Dat zou natuurlijk kunnen met een biertje of een wijntje of wat bitterballen erbij of zo. Dat is lekker. Ik werkte vroeger bij een bedrijf in Nijmegen. En de directeur daar die ging altijd haringen halen op de vrijdagmiddag. Dus die ging altijd naar de visboer. Dus vanaf 3 uur hadden we altijd bier en verse haringen. Daar was helemaal niks mis mee. Goed, we gaan eventjes naar het streeknieuws.
1: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel. En dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Zoopark Overloon presenteert van 14 mei tot en met 14 juni Wild Bricks, met levensgrote bouwwerken van bedreigde diersoorten en dinosaurussen. De creaties, gemaakt van duizenden steentjes, zijn gedetailleerd en voorzien van informatie over de dieren en hun leefgebieden. Het evenement is educatief en aantrekkelijk voor alle leeftijden. Het waterschap begint op 18 mei met het maaionderhoud van sloten en beken. Dat duurt tot en met 15 juli. Dit onderhoud voorkomt dichtgroeien en bevordert de waterafvoer. Een tweede ronde volgt van 1 september tot en met 15 november. Voor meer informatie kan de website van het waterschap worden geraadpleegd. De gemeente Land van Kuik wordt beschuldigd van het overslaan van verplichte stappen bij de vergunningverlening voor een tankstation.

0: John aan de N272 in Sint-Antonis. De provinciale politiek vraagt om duidelijkheid over de geldigheid van de vergunning en eist dat het provinciebestuur ingrijpt in de verkeersveiligheid. Een onafhankelijk veiligheidsonderzoek moet nu snel worden uitgevoerd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
1: Vanmiddag zijn er zonnige perioden en is het droog. Bij een matige oostelijke wind is het zo'n 19 graden. Vanavond helder en vannacht koelt het af naar 5 graden.
2: Dan het verkeer in de regio op de A12, 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En op de A50, 7 kilometer langzaam rijden tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En de afrit Zeeland, die is gesloten van de A50. Dus als je naar Zeeland wil, moet je even er een afritje vroeger of later vanaf en even binnendoor naar je bestemming toe. Dan de A73, daar heb je 2 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. 6 kilometer langzaam rijden, 6 kilometer stilstaan tussen afrit Haps en afrit Boksmeer. En 3 kilometer langzaam rijden tussen afrit Beuningen en afrit Wiegen. En tot slot nog 3 kilometer langzaam rijden tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg.
3: Hé, hey, jij luisteraar. Luister elke vrijdag en zaterdag naar de...
4: De Avondclub.
3: Met Peter en Martijn met hele mooie plaatjes. En we vullen de gaatjes met mooie prijzen. Dus luisteren, vrijdag en zaterdag tussen 6 en 7 naar Omroep Land van Kuik.

0: Motown-succes, kon die Diana Ross toch ook wel met dit soort plaatjes ook lekker losgaan. Swept Away was het, 1984 om precies te zijn. En je luistert naar Afslag LVC. We zijn bezig met het afronden van jouw werkweek, hè? Ja, om 5 uur is het voor de meesten wel gedaan eigenlijk. En dan mag je helemaal feest gaan vieren, lekker thuis. Misschien ga je nog dansen vanavond of ergens op een terras zitten of zo. Of misschien nog eventjes een stukje wandelen. Een wandelingetje door het park. Een walk in the park, dat zou natuurlijk kunnen, hè? Dat betekent in het Engels trouwens zoveel als een fluitje van een cent. Het stelt niet zoveel voor, het heeft niet zoveel om het lijf. De plaat die erbij hoort is wel goed. Dit is de Nick Straker Band. En in 1979 kwam er een mooie disco-versie van dit nummer uit. En daar werd later een high-energy remix van gemaakt. En die hoor je op dit moment hier in Afslag LVC. Dit is de Nick Straker Band en A Walk in the Park.
1: You have to pump up the volume.

0: prachtig voor de Youth Corporation en Rockin' Soul. En daarvoor hadden we de Nick Straker Band met de High Energy remix van Walk in the Park, mensen. Oh, wat een lekkere muziek komt er toch voorbij zo op je vrijdagmiddag bij Afslag LVC. We gaan even kijken naar de verkeerssituatie, want er is nog wel het een en het ander loos, hoor, kan ik je vertellen. Op de A12 heb je 9 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ouddijk en de IJsselbrug. Of andersom, hè. Dat kan natuurlijk ook. Nou, houd even in de gaten, want ja, ze zijn daar natuurlijk met die rijstrook bezig en zo, met die brug. Dus er zijn wat rijstroken afgesloten, dus alles zit daar verstopt, hè, zeker op de vrijdagmiddag. Ik heb trouwens in de buurt van knooppunt Velperbroek heb ik gewerkt een tijdje. En dan zag je inderdaad zo in de loop van de vrijdag, dat begon al zo rond een uur of 12:30 middags, dan begon alles al dicht te slippen van het verkeer. Maar goed, dat even terzijde. Even terug naar de files. 4 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek. Oh, daar heb je hem en afrit Arnhem-Noord. Dan de A50, daar heb je 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Eerde en afrit Sint-Oederode. Ook nog 4 kilometer stilstaand tussen knooppunt Valburg en knooppunt Ewijk. En de afrit Zeeland, die is gesloten. Dus daar moet je even een alternatief kiezen als je er bij Zeeland af moet eigenlijk. Dan de A59, daar heb je een kilometertje stilstaand verkeer. Dat is op de verbindingsweg A59 vanuit 's-Hertogenbosch. Dan komen we bij de A73. Daar heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg. En 5 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Haps en afrit Boksmeer. En dat zijn ze voor nu.
1: Wil jij altijd op de hoogte blijven en niks missen? Check voor het laatste nieuws onze website. OmroepLVC.nl. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Ja, daar had ik nog bij moeten laten horen van... En dit is nieuw. Je hebt geluisterd naar Luis Capaldi en Stay Love was dat inderdaad. We gaan nou even naar een Spaanstalig nummer. Non me hables was een hele grote hit voor Juan Pardo. Oh,

muziek. De Nome Hables was dit. Ja, en van Juan Pardo. Ja, dat was in het begin van de jaren 80 ook wel een grote hit. Kan ik me nog wel herinneren. Wel leuk hoor, dat soort plaatjes. We gaan naar de boodschap en het nieuws van 5 uur. En daarna ben ik nog een uurtje bij terug met het tweede deel van Afslag LVC. Hier is Whitesnake en Here I Go Again.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.
2: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.
1: Klusbedrijf JSW.
3: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie,
4: posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
3: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.
5: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
6: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
7: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
8: Omroep Land van Kuik.
9: Dichterbij dan je denkt.
10: Check onze website omroeplvc.nl.
11: Dit is het nieuws. Goedemiddag.
12: Er gaat een Nederlands vliegtuig naar Tenerife om de Nederlandse passagiers van cruiseschip Hondius op te halen. Dat heeft buitenlandminister Tom Berendsen gezegd na afloop van de ministerraad. Het is nog niet duidelijk wanneer en waar deze mensen dan terugkeren in Nederland. De Nederlanders aan boord zijn hierover geïnformeerd. Asielminister Bart van den Brink wil de regels voor grenscontroles versoepelen. De Koninklijke Marechaussee gaat na september niet meer aan de grens controleren als het aan de CDA-minister ligt, maar gaat gebruik maken van mobiele controles. De Nederlandse controles leiden van december 2024 tot en met afgelopen maart tot 270 aanhoudingen. Peter Gillis gaat in hoger beroep tegen de gevangenisstraf en de boete die hij gisteren kreeg opgelegd wegens belastingontduiking. Dat laat zijn advocaat vandaag weten aan het ANP. De rechtbank in Den Bosch veroordeelde Gillis gisteren tot een celstraf van 1,5 jaar, waarvan 6 maanden voorwaardelijk. Iran heeft een autoriteit opgericht om tol te innen bij de schepen die door de straat van Hormuz willen varen. Dat meldt het scheepvaartvakblad Lloyd's List. Het plan van Teheran voor een tolheffing kon eerder al op veel kritiek rekenen, omdat het in strijd is met internationaal recht, waarin een vrije doorvaart is afgesproken. En dan het weer. Vanavond is het helder, vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen een zonnige dag met temperaturen tussen de 18 en 23 graden.
11: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
13: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat ongeveer 150 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan een kwartier oponthoud. Op de A2 Belgische grens Eindhoven tussen Maastricht en Elslo een kwartier vertraging. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht bij knooppunt De Hoogte is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is daar dicht, kost je ongeveer een kwartier. Op de A50 Os Eindhoven tussen Veghel en Sint-Oederode 25 minuten vertraging door een aanrijding. Daar zijn alle rijstroken inmiddels weer vrij. Op de A58 Breda Tilburg bij Tilburg Centrum West is iemand onwel geworden. De afrit is daar dicht, kost je een kwartier. En door een ongeluk op de A59 van Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Made moet het verkeer daar via de vluchtstrook. Vanaf Dussen is de vertraging ruim een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
14: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven, zoals Omnia Systems, Van Tienen, Cloud Eenvoudig en Windels Buitenbeleving. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
15: Davritechniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Davritechniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Installateur erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Davritechniek in Kuik. Davritechniek.nl.
16: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
17: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden.
18: Gelukkig is er Autobedrijf Custers. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
19: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485 312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
17: Ik rijd graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B.
18: Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
10: Hey, hey, hey. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

Grello, oftewel Virgin en Let's Dance. Dit werd opgenomen in Zoetermeer in de studio van Radio Stad Den Haag. En ze moesten daar de ramen zowat vast tapen in de kozijnen. Want als deze dame losging met haar stemmetje, nou, dan begon het hele spul te trillen. Dat kan ik je wel vertellen. Goed, welkom in het tweede deel van Afslag LVC. Het is 5 uur geweest, je mag naar huis toe.

Nee, dit was geen Prince. Het was Ready for the World waar je naar luisterde met Oh Sheila. Maar deze band, deze zeskoppige band, liet zich wel zwaar beïnvloeden door Prince. Dat zeker wel. Ja, zwaar mensen. Ze kwamen uit Flint, uit Michigan, uit de United States van de Verenigde Staten van Amerika zelf. En ze maakten R&B-achtige muziek en disco-funk. En het leek toch wel redelijk op Prince natuurlijk ook. Zometeen gaan we even kijken naar de verkeerssituatie rondom het land van Kuiken. Maar eerst nog Total Contrast voor je. En It Takes a Little Time. Dit is Afslag LVC tot 6 uur hier bij Omroep Land van Kuiken. Daarna de Avondclub. Ook gezellig. En nog veel meer vertel ik je straks meer over.

0: disco muziek op je radio. Takes a little time, total contrast, hoorde je. Ja, dit is aan het begin van jouw weekend, mensen. Hè? Dus je kan gewoon lekker gaan dansen dit weekend. Het is hartstikke gezellig allemaal. Mensen worden altijd vrolijk van muziek en van dansen. Dus dat is op zich natuurlijk heel prima. Dat moeten we hebben. Positieve vibes in de tent. Goed, we gaan even naar de verkeerssituatie kijken. Op de A12 heb je 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En op de A50 daar heb je 9 kilometer maar liefst langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Valburg en de Maasbrug. En de afrit naar Zeeland is nog steeds gesloten op deze A50. Dan komen we bij de A73. Daar heb je 4 kilometer stilstaand verkeer tussen Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg. 5 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Haps en afrit Boksmeer. En dat zijn ze alweer.
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @omroeplvc.

0: Alain Clark hoorde hier in Afslag LVC. Zometeen gaan we verder met Herman Brood en zijn wilde romans. Maar eerst even dit.
1: Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wilt bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.
0: Ja, en dan gaan we dus zo meteen luisteren naar Herman Brood's Wild Romance. En we hebben ook nog Totsi en Raf voor je met Gente di Mare. Oh, Italiaanse muziek, ik hou ervan, zeg. Ja, La Dolce Vita, hartstikke goed. Maar eerst gaan we eventjes kijken in de agenda. Dat moest ook nog gebeuren rond deze tijd. Ja.
2: Omroep Land van Kuik.
1: Agenda.
3: Vroeg uit de veren op Hemelvaartsdag, op donderdag 14 mei 2026... organiseert IVN de Groene Overlaat een dauwtrapwandeling in het prachtige Maaseggengebied bij Sint Agatha. De wandeling start om 7 uur bij het klooster aan de Kloosterlaan 24... en is ongeveer 5 kilometer lang. Onder begeleiding van natuurgidsen ontdekt u de natuur op haar mooist. Met dauw op de velden, zingende vogels en sporen van nachtdieren. Deelname is beperkt, dus vooraf aanmelden is verplicht. Dat kan tot en met 12 mei via natuurwandelingen@ivnkuik.nl. Een unieke kans om de dag fris en ontspannen te beginnen. Op donderdag 14 mei 2026 is het weer tijd voor de gezellige rommelmarkt in Haps. Tussen 10 en 2 kunt u rondstruinen langs talloze kraampjes op de Loswal aan de Parallelstraat 1. De markt staat bekend om zijn knusse sfeer en het grote aanbod van tweedehands spullen, curiosa en verrassende koopjes. Jaarlijks trekken honderden bezoekers naar het centrum van Haps om een kijkje te nemen. De entree bedraagt slechts 2 euro. Er is geen kraamverhuur mogelijk.
1: Waar je ook bent, Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt. Download nu onze app via Google Play of de App Store. En blijf altijd op de hoogte van wat er gebeurt in het Land van Kuik.

0: Dolce Vita op Omroep Land van Kuik. Je hebt geluisterd naar Tozzi en Raf. Oftewel Umberto Tozzi en Raffaele Rieffoli. En Umberto Tozzi, die kennen we natuurlijk van... Gloria was een grote hit van hem. En Ti Amo en Raffaele Rieffoli, die kennen we als Raf. En dat is eigenlijk de man achter het nummer Self Control... waar Laura Branigan een hele grote internationale hit mee had. Maar het origineel was eigenlijk van Raf. En die heb ik ook wel eens gedraaid hier in de show. Ja, zo leer je nog eens wat, hè, hier in afslag LVC. Ja, dat gebeurt je allemaal zomaar. Blijf lekker luisteren en je wordt vanzelf muziekwijs. Goed, zometeen de nieuwe Justin de Wild. Ja, ook Nederlandstalige muziek komt aan bod in de show. Maar we gaan eerst even naar het streeknieuws van 5:30.
1: Omroep Land van Kuik, streeknieuws.
2: Goedemiddag, ik ben Frans van der Heuvel... en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Zoopark Overloon presenteert van 14 mei tot en met 14 juni Wild Bricks... met levensgrote bouwwerken van bedreigde diersoorten en dinosaurussen. De creaties, gemaakt van duizenden steentjes... zijn gedetailleerd en voorzien van informatie over de dieren en hun leefgebieden. Het evenement is educatief en aantrekkelijk voor alle leeftijden. Het waterschap begint op 18 mei met het maaionderhoud van sloten en beken. Dat duurt tot en met 15 juli. Dit onderhoud voorkomt dichtgroeien en bevordert de waterafvoer. Een tweede ronde volgt van 1 september tot en met 15 november. Voor meer informatie kan de website van het waterschap worden geraadpleegd. De gemeente Land van Kuik wordt beschuldigd van het overslaan van verplichte stappen... bij de vergunningverlening voor een tankstation aan de N272 in Sint-Antonis. De provinciale politiek vraagt om duidelijkheid over de geldigheid van de vergunning... en eist dat het provinciebestuur ingrijpt in de verkeersveiligheid. Een onafhankelijk veiligheidsonderzoek moet nu snel worden uitgevoerd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
3: Vanavond is het helder, vannacht koelt het af naar 5 graden. Morgen een zonnige dag met temperaturen tussen de 18 en 23 graden.
0: Ja, en als je gezond eet, dan groei je ook niet dicht. Goed, dan even naar het verkeer nog. Op de A12 3 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Velperbroek en afrit Arnhem-Noord. En op de A50 is de afrit Zeeland gesloten. Dus dan moet je even een alternatieve afrit pakken. Hè? Eentje ervoor of daarna. En dan eventjes binnendoor naar Zeeland, als je daar moet wezen. Dan de A73. Daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Wiegen en afrit Malden. En 4 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Nijmegen en afrit Nijmegen-Dukenburg. En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen afrit Haps en afrit Boksmeer.
1: VIP Dance Classics.

Vrijdagmiddag heet Afslag Elvis. En je hebt geluisterd naar Justin de Wild en zijn nieuwe plaat. Oh, cheerio, zo heet hij. Ja, jongens, het wordt tijd om gewoon lekker te gaan feesten. Gezellig. Misschien even een drankje doen, een hapje eten. Misschien ga je dat wel doen met jouw easy lover. En dan vanavond even een flinke partijtje samen. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Hè? Het is altijd gezellig. Easy lover is dit in Afslag Elvis. Even een beetje de trommelvliesjes uitblazen. Hè? Straks de avondclub tussen 6 en 7. Hier is Orlando.

0: Make Me Wait van Bump the Bass samen met Lorraine. En daarvoor heb je geluisterd naar Orlando en Easy Lover. En zo komen we weer aan bij de laatste ronde verkeersinformatie in deze aflevering van Afslag LVC. Op de A12 heb je 9 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Oud-Dijk en de IJsselbrug. Of eigenlijk andersom is het meer. Hè? En 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Velperbroek en Afrit Arnhem-Noord. En op de A50 heb je 2 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en de Maasbrug. En de Afrit Zeeland op de A50 is nog steeds gesloten, dus daar kan je niet door. Dan de A73, daar heb je 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Wiegen en afrit Malden. En 3 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Ewijk en afrit Nijmegen. 3 kilometer stilstaand verkeer tussen Nijmegen en Nijmegen-Dukenburg. En 4 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen afrit Haps en afrit Boksmeer. Nou, daar waren ze, hè?
1: Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.
2: Volg ons op Twitter, Facebook en Instagram. @ OmroepLVC.

0: Celesta da Vinci en Ben Quinlan en Fuel to the Fire hoorden hier in Afslag LVC. En deze dame brengt volgende week, samen met ondergetekende trouwens, nog een nieuwe single uit. Die heet Supernova. En dat gebeurt volgende week vrijdag dus. Dus dat is over een week van nu. En aankomende zondag in Plein 33 bij Herman van Gaal ga ik daar van alles over vertellen alvast. Dus leuk om naar te luisteren. Misschien hoor je wel een fragment van die nieuwe track. Dat zou zomaar kunnen. Hè? Goed, we gaan eventjes naar het volgende toe, want we zijn alweer toe aan de... Ja, aan deze dus. Ja, het is de weer tijd voor mensen. De financiële informatie. We gaan eens even kijken wat er is gebeurd op de beurzen vandaag. Dan moet ik even kijken. De AEX die sloot op 1016,8. We kwamen van 1019,4. Dat betekent een lichte daling, namelijk 0,3%. Dan kijken we naar Engeland. De FTSE 100 die sloot voorlopig op 10.233 punten. Dat is een verlies van 0,4% ten opzichte van gisteren. Dan kijken we naar Amerika. De S&P 500 staat op dit moment op 7394 punten. Een plus van 0,8%. En de Nasdaq die gaat lekker. 26.158 punten. Dat is een plus van 1,4% mensen. En het heeft ermee te maken dat de beurzen toch wel in Amerika met name de schade van gisteren aan het inhalen lijken te zijn. Dan kijken we nog even naar de edelmetalen. Voor goud betaal je €3.99,40 op dit moment. En voor zilver €68,04. Prijzen zijn per troy ounce natuurlijk. Dan tot slot de crypto. De bitcoin doet €67.928. En voor een Ethereum betaal je €1.942.
1: Let op. De verstrekte koersen zijn tot 20 minuten vertraagd. Dienen uitsluitend ter informatie en zijn niet bedoeld voor handelsdoeleinden. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.

van Atlantic Ocean, een productie van Lex Vancouver natuurlijk. Dit was Waterfall en daarmee komen we aan het einde van deze aflevering van Afslag LVC, mensen. Het zit er alweer op. Zometeen na zessen kun je gaan luisteren naar Peter en Martijn en de avondclub inderdaad. Ja, dat is zeker het geval tussen 6 en 7. En dan van 7 tot 9 hebben we Roger van Bracht voor je met de VIP Dance Classics. Dus dat is ook lekker dansen voor gevorderden, hè? En dan vanaf 9 uur de diverse weekend mixes, te beginnen met DJ RC. Nou, dan hebben we natuurlijk in het weekend allerlei doldwaze programma's. En aankomende maandag ben ik er weer in de nieuwe afslag LVC om 4 uur maandagmiddag. En als je me niet zo lang kan missen, dan zit ik tussen 12 en 2 uur nog bij Herman. Aankomende zondag in Plein 33. Hey, wat je ook gaat doen, ik wens je een fijn weekend. En in ieder geval tot maandag.

0: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie. Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
1: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
4: Bij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. De Belgische politie heeft met tientallen huiszoekingen een netwerk van de Turkse maffia opgerold. Daarbij werden 18 verdachten aangehouden en onder meer vuurwapens, contant geld en luxe horloges in beslag genomen. Volgens justitie hield de groep zich bezig met afpersing, bedreiging en witwassen in Belgisch Limburg. De verdachten zijn tussen de 22 en 40 jaar oud. Voor het eerst is ook in Zuid-Holland een wolf gezien. Daarmee is de provincie de laatste in Nederland waar het dier nu officieel is vastgesteld. Volgens deskundigen gaat het waarschijnlijk om een rondtrekkend dier. Of de wolf zich blijvend in Zuid-Holland vestigt, is nog onduidelijk. De politie zegt de situatie voorlopig te blijven volgen. En de Verenigde Staten beginnen met het vrijgeven van geheime dossiers over UFO's en ongeïdentificeerde luchtverschijnselen. Volgens Amerikaanse media gaat het om dossiers van defensie- en inlichtingendiensten. Of er echt nieuwe informatie over buitenaards leven in staat, is nog onduidelijk. De eerste documenten moeten later dit jaar verschijnen. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het zuiden van het land staat file op de A2 Den Bosch-Maastricht. Bij knooppunt de Hocht is de vertraging 10 minuten door een aanrijding. Alle rijstroken zijn weer vrij. Op de A2 Eindhoven-Maastricht bij Meersen een kwartier oponthoud. A27 Utrecht-Breda tussen Noorderloos en Werkendam ook een kwartier. Op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom bij Numansdorp een kwartier vertraging. En door politieonderzoek staat er een lange file op de A58 Tilburg-Breda. Tussen Tilburg Centrum Oost en Tilburg Reeshof is de vertraging 35 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van Computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Graven of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
8: Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver De Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.
9: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel?
2: Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
3: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dieren en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
9: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
10: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privédouches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid. OptiCool uit Kuik is slim comfort, het hele jaar door.
4: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik.
11: Welkom bij de Avondclub. We zijn blij dat je luistert naar de allerbeste selectie van de Avondclubs tracks. Dit is de Avondclub non-stop met jouw weekendbreak. Van Peter en Martijn bij Omroep Land van Kuik. De

0: studio is gestofzuigd. De ramen gewassen. En de microfoon afgestoft.
1: We zijn er klaar voor.
2: Een paar praktische zaken. In de eerste plaats wil ik nog eens herhalen. We kunnen dit alleen doen als we dat met z'n 17 miljoenen doen.
1: Hier is Peter Linders. Op

0: Wij zeggen goedenavond tegen alle luisteraars, alle clubleden hier bij de Avondclub bij Omroep Land van Kuik. En een goede avond wil zeggen een goed weekend. En je hebt een speciale versie vandaag. Het is de versie non-stop Avondclub, speciaal voor onze clubleden. We hebben ontzettend goede tracks hebben geselecteerd. Het is jouw weekendbreak. En ik zeg de selectie van Peter en Martijn vandaag. Een uurtje, geniet ervan. En wij gaan de clubdeuren gaan we opengooien. Ben je er klaar voor?
1: Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Please strap yourself in securely.
2: Omroep Land van Kuik telt af. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Het is nu officieel tijd voor de Avondclub.
0: Geniet ervan.

0: Zo direct in de avondclub.
1: De avondclub knijtert van Peter en Martijn. Maar eerst even dit.
2: Bom, bom.
3: Ben je weer helemaal klaar vandaag? Heb je het even helemaal gehad? Omroep Land van Kuik laat je weer op. Met deze avondclub knijtert.

as we go on a mission and bug on out.

0: Al meer dan 70 jaar is Autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen Bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Een frisse koep, schone bootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.nl.
2: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
3: Dit is het nieuws. Goedenavond.
4: Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt samen met luchtvaartmaatschappijen extra maatregelen rond overlast. Het consumentenvertrouwen in de VS is gezakt naar een nieuw dieptepunt. Amerikanen maken zich vooral zorgen over prijzen en hun koopgedrag door de oplopende inflatie. Grote aankopen worden dan ook steeds vaker uitgesteld. Ook de hoge brandstofprijzen door de oorlog met het Midden-Oosten drukken op het vertrouwen. Consumentenuitgaven zijn een belangrijke factor van de Amerikaanse economie. Premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. En voor het eerst is er ook in Zuid-Holland een wolf gezien. Daarmee is de provincie de laatste in Nederland waar het dier nu officieel is vastgesteld. Volgens deskundigen gaat het waarschijnlijk om een rondtrekkend dier. Of de wolf zich blijvend in Zuid-Holland vestigt, is nog onduidelijk. De politie zegt de situatie voorlopig te blijven volgen. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3.
3: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
5: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit. Top. Vertrouwd familiebedrijf. Zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
6: Bij Dierenkliniek Overhagen in Kuik zorgen we met liefde voor jouw dier. Van hond, kat tot konijn. Ons topteam staat klaar met deskundige zorg in een moderne kliniek. Overhagen, beestachtige goede zorg voor elk dier. Maak vandaag nog een afspraak. Of bezoek onze website dierenkliniek-overhagen.nl of bel 0485-312800. Dierenkliniek Overhagen, voor de gezondheid van uw allerliefste dier. Gevestigd aan de Overhagen 4 in Kuik.
5: Ik rij graag veilig, daarom kies ik voor Autobedrijf Kusters. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
7: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van
8: Kuik. Vrijdagavond, VIP Dance Classics. We zijn er weer deze keer geen live uitzending, maar je kunt genieten van een mooie selectie met Dance Classics. Tot 9 uur vanavond.

Je luistert naar VIP Dance Classics. Vandaag geen live programma, maar een fijne selectie van de beste dance classics uit de 70s en 80s.

Oké. Je hebt een marketingboodschap waarmee je echt veel mensen wil bereiken in de regio. Dan kun je flyers gaan uitdelen op de markt of posters plakken op het elektriciteitshuisje op de hoek van de straat. Of je kiest een mediaplatform dat bij mensen thuis, in de auto en op het werk komt. Een medium dat dag en nacht aanstaat. En een bereik heeft waar de concurrentie alleen maar van kan dromen. Adverteren op radio, televisie en internet via Omroep Land van Kuik is dé manier om een enorm publiek te bereiken. Steeds opnieuw tegen een super laag tarief. Neem snel contact op met een marketingprofessional van de afdeling Mediastrategie en claim jouw zendtijd op het grootste mediaplatform van de regio. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Mail marketing@olvc.nl voor tarieven en een persoonlijke deal.

0: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
1: Eerst kopen of eerst verkopen? Sta je voor een volgende stap op de woningmarkt en wil je goed voorbereid zijn? Kom dan eens sparren met Kolmeijer Land van Kuik. De makelaar die met je meedenkt. Kolmeijer Land van Kuik. Samen naar jouw volgende stap.
2: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten of aan het einde van een lange werkdag? Bij Chiropractie en Fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-visio.nl.
3: Wil jij indruk maken? Of het gaat om autoreclame, drukwerk, glasfolie, posters, spandoeken, huisstijl of stickers?
4: DM Printmedia in Malden maakt het mogelijk. Met geavanceerde printtechnieken en echt vakmanschap zorgen wij voor de totale indruk die telt.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Juist energie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de vierde editie van de Mega-Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals JK Automatisering, BCP Bouw, Jordans Sign & Promotion en UserE. Kom de Mega-Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: Dit is het nieuws. Goedenavond.
1: Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. De regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Twee Spaanse agenten zijn omgekomen tijdens een achtervolging van een vermoedelijke drugsmokkelboot voor de zuidkust van Spanje. Drie andere agenten raakten gewond, van wie twee ernstig. Het incident gebeurde voor de kust van Andalusië, een regio die vaker wordt gebruikt voor smokkelroutes vanuit Noord-Afrika. De Spaanse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de botsing van de twee boten van de Guardia Civil. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt, samen met luchtvaartmaatschappijen, extra maatregelen rond overlast. En premier Jette zegt dat geweld steeds vaker wordt gebruikt om politieke of maatschappelijke punten te maken. Hij reageert ermee op de vuurwerkbom die donderdag ontplofte bij het partijkantoor van D66 in Amsterdam. Daarbij raakte niemand gewond, maar er ontstond wel schade. Kort na de explosie werd een 37-jarige verdachte aangehouden. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert, of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
3: Dabri-techniek. Vanaf 2013 uw specialist in slimme energieoplossingen. Energie opslaan en slim inzetten. Dabri-techniek regelt het complete plaatje. Van zonnepanelen en thuisbatterijen tot laadpalen en elektra. Install Q-erkend en toekomstgericht. Voor zowel particulieren als bedrijven. Dabri-techniek in Kuik. Dabri-techniek.nl.
4: Het hele jaar door koel in de zomer en warm in de winter. Met de airco-systemen van OptiCool bespaar je op gas en geniet je van ultiem comfort. Al meer dan 10 jaar de expert in binnenklimaat. Met scherpe prijzen en topservice. Bezoek ons in Kuik of kijk op opti-cool.nl. OptiCool is slim comfort. Het hele jaar door.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe tegelvloer, badkamer of terrastegel? Met meer dan 2000 vierkante meter showroom en showtuin heeft u altijd alles wat u nodig heeft. Kom eens langs bij tegelhandel en natuursteenbedrijf Van der Rijt aan de Staat in Sint-Antonis. Of ga naar www.vdrijt.nl. Rijt met een T.
4: OptiCool uit Kuik is slim comfort. Het hele jaar door.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.
6: Vrijdagavond, VIP Dance Classics. We zijn er weer, deze keer geen live uitzending, maar je kunt genieten van een mooie selectie met Dance Classics. Tot 9 uur vanavond.

Het meest actuele nieuws uit de regio binnen handbereik. Download nu onze app via Google Play of de App Store. Omroep Land van Kuik. Nu nog dichterbij dan je denkt.

0: Wil jij dat jouw bedrijf online echt opvalt?
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Ja. Je socials regelt alles. Van foto's en video's tot het beheer van je socials op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn. Of volg een workshop op maat en leer het zelf. Je socials, jouw partner in online zichtbaarheid. Persoonlijk, betaalbaar en effectief. Ga naar jesocials.nl.
3: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
4: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen. Misschien worstel je met gedrag of emoties. Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar ruimmakerspaardencoaching.nl.
5: Uw terras, oprit, vlonder en gevel helemaal schoon met alleen stoom. De Stoomman uit Gennep maakt korte metten met groene aanslag, onkruid, mos en vuil. Zonder gif of bestrijdingsmiddelen, dus veilig voor dier en beplanting. Wij komen vrijblijvend bij u langs. Kijk op stoomman.nl. Stoomman. Schoon met stoom.
4: Sunprofs, de naam in de regio voor zonnepanelen, laadpalen en batterijopslag. Al sinds 2012 zetten wij ons met passie in voor een duurzame toekomst. Of u nu particulier bent of ondernemer, wij leveren maatwerk en eerlijk advies, zodat u weer grip krijgt op uw energie. Kijk op sunprofs.nl. Sunprofs, word baas over eigen energie.
6: Dichterbij dan je denkt. Check onze website.
7: Dit is het nieuws. Goedenavond.
8: Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAKS, zijn op de eerste dag van de eindexamens zo'n 26.000 klachten binnengekomen. Vooral het HAVO-examen Nederlands zorgde voor veel kritiek. Leerlingen vonden de vragen te moeilijk en onduidelijk. Scholieren kunnen sinds dit jaar ook bellen met een specifieke stresslijn voor examenspanning. President Trump zegt dat Rusland en Oekraïne hebben ingestemd met een tijdelijk bestand van 3 dagen. Het staakt het vuren zou gelden op 9, 10 en 11 mei... rond de Russische herdenking van de overwinning in de Tweede Wereldoorlog. Volgens Trump komt er ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Officiële bevestiging uit Moskou en Kiev is er nog niet. Het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. Met de regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Luchtvaartmaatschappijen willen strengere regels voor alcoholverkoop op luchthavens om overlast aan boord tegen te gaan. Volgens Ryanair zorgt drankgebruik in de vroege ochtend steeds vaker voor agressief gedrag tijdens vluchten. De maatschappij pleit voor een limiet van 2 drankjes per passagier. Ook Schiphol onderzoekt samen met luchtvaartmaatschappijen extra maatregelen rond overlast. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3.
7: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
9: Bij Anytime Fitness Mail sport je wanneer jij wilt. Dag en nacht, 365 dagen per jaar. Geen wachtrijen, wel moderne apparaten, privé douches en altijd een gratis kop koffie. Onze enthousiaste trainers maken sporten persoonlijk en leuk. En met je paarse sleutel kun je terecht bij 5.500 clubs wereldwijd. Anytime Fitness Mail, Kerkstraat 14. Word vandaag nog lid.
10: Hey, ik ben je auto. En ook voor mij moet goed gezorgd worden. Gelukkig is er autobedrijf Kusters. Prijs, kwaliteit, top. Vertrouwd familiebedrijf, zeker. Al meer dan 50 jaar. Van werkplaats tot verkoop en zelfs onze wasseretten. Alles gebeurt hier met vakmanschap en aandacht. Autobedrijf Kusters uit Vierlingsbeek. Familiebedrijf met hart voor uw veiligheid.
1: Zoek niet verder voor de complete ICT-oplossing voor jouw bedrijf of woning. De experts van computersystemen De Mars staan voor je klaar met vrijblijvend advies, levering en installatie van complete systemen. Gewoon bij je thuis of op kantoor. Ook voor reparatie of aankoop van computers en supplies ben je bij ons aan het juiste adres. Bezoek onze winkel aan de Klinkerstraat in Grave of onze website demars.nl. Computersystemen De Mars. Service first.
2: Ik rij graag veilig. Daarom kies ik voor Autobedrijf Custers. Zo komen mijn passagiers altijd goed van A naar B. Gelukkig is er Autobedrijf Custers uit Vierlingsbeek. De dorpsgarage om de hoek waar eerlijkheid en veiligheid voorop staan.
6: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Funky Friday. Met DJ RC.
11: Master mixers at work 24/7.

0: Een frisse koep, schone pootjes of gewoon even lekker in bad. Bij Hondentrimsalon Bickel & Co. in Kuik krijgt jouw hond alle aandacht. 1 op 1. Professioneel getrimd en met liefde verzorgd. Bel voor een afspraak of kijk op... Ja, inderdaad. Hondentrimsalon Bickel & Co.
1: Al meer dan 70 jaar is autobedrijf Tonen uit Gassel uw vertrouwde partner voor verkoop, onderhoud en service. Als officieel servicepartner van Volkswagen, Audi, Seat, Skoda, Cupra en Volkswagen bedrijfswagens zorgen onze vakmensen ervoor dat u zorgeloos onderweg bent. Met meer dan 80 auto's op voorraad zit er altijd de geschikte auto voor u tussen.
2: Hey hondenbaasje, spits je oren. Krijg of heb je een puppy, een eigenwijze puberhond? Of vind je het gewoon leuk om met jouw hond te trainen? Bij Beide Hond help ik jullie op een ontspannen en persoonlijke manier samen te werken. Mijn passie? Jouw hondengeluk. Kijk op www.beidehond.nl en ontdek wat jullie samen kunnen bereiken.
3: Bijna is het zover. Op donderdag 21 mei organiseert het Maasvallei-netwerk de 4e editie van de Mega Expo. De ondernemersbeurs van deze regio. Je treft er heel veel bekende bedrijven. Zoals Van Elst Containers, Wux Digital Agency, NL Werkt aan Werk en Van Keisteren. Kom de Mega Expo bezoeken. Tickets zijn gratis te bestellen op megaexpo.nl. Kom ook je zakelijke netwerk uitbreiden op donderdag 21 mei bij Van der Valk in Kuik. Mega Expo. Business in momentum.
4: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroeplvc.nl.
5: Dit is het nieuws. Goedenavond. Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius moeten na terugkeer 6 weken in thuisquarantaine. Dat heeft het kabinet besloten na uitbraak van het anders hantavirus aan boord. Het schip wordt zondag verwacht op Tenerife, waar de passagiers worden gerepatrieerd. Op dit moment zijn er ook geen nieuwe ziektegevallen gemeld. Het virus kostte eerder al 3 opvarenden het leven. Porsche sluit 3 dochterondernemingen en schrapt daarbij ongeveer 500 banen. Het gaat om onder meer een batterijbedrijf, een softwaretak en een onderdeel voor elektrische fietsen. Volgens topman Leijters zijn de ingrepen nodig om Porsche weer sterker op de kernactiviteiten te laten richten. De Duitse sportwagenbouwer kampt met tegenvallende verkopen en hoge kosten rond elektrisch rijden. Bij het Landelijk Actiecomité Scholieren, het LAX, zijn op de eerste dag van de eindexamens zo'n 26.000 klachten binnengekomen. Vooral het HAVO-examen Nederlands zorgde voor veel kritiek. Leerlingen vonden de vragen te moeilijk en onduidelijk. Scholieren kunnen sinds dit jaar ook bellen met een specifieke stresslijn voor examenspanning. En het kabinet trekt 100 miljoen euro uit om vuurwerkhandelaren te compenseren voor het komende vuurwerkverbod. Vooral importeurs krijgen een hogere vergoeding dan winkeliers, omdat vuurwerk voor hen vaak de hoofdactiviteit is. De branche noemt het bedrag te laag. Met de regeling is voldaan aan de laatste politieke voorwaarden voor invoering van het landelijk vuurwerkverbod. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3.
4: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
6: We'll be sending it from this location.
4: Voor een vette mix.
6: Hour.
4: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
6: Alright, we're ready.
4: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen... de grootste hits. Welkom. Dit is de Zaterdagploeg Weekend Mix. Jouw perfecte weekendboost.

Hey vissersmaat of fietsliefhebber, kom naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort. Het best bewaarde geheim van het land van Kuik. Met 38 steigers, duizenden kilo's vis en een gezellige lunchroom is dit dé plek voor sport en ontspanning. Fietsers zijn van harte welkom voor een tussenstop op ons sfeervolle terras, volgens velen het mooiste terras van Brabant. Geniet van verse broodjes, een drankje of een barbecue op maat, met uitzicht over het water. Boeken of meer info? Ga naar Visvijver de Sprong in Rijkenvoort, vlakbij Boksmeer.

0: Met een airconditioning blijft je huis lekker koel op hete zomerse dagen. Maar dat is slechts het halve verhaal. Want een moderne airco gebruik je ook voor verwarming in de winter. Snel, efficiënt en gasloos. Klusbedrijf JSW in Afferden zorgt voor vakkundige installatie. Alle merken uit voorraad leverbaar. Je huisenergie zuinig koelen of verwarmen? Kijk dan snel op onze website voor een gratis offerte aan huis.
1: Klusbedrijf JSW.nl.
2: Word jij regelmatig wakker met pijn in je rug of nek? Heb je klachten na het sporten? Of aan het einde van een lange werkdag? Bij chiropractie en fysiotherapie Nijmegen kijken ze verder dan alleen de klacht. Ze helpen je lichaam herstellen en versterken. Zodat jij weer kunt focussen op wat echt belangrijk is. Zonder pijn. Bel vandaag nog voor een afspraak. Vaak kun je dezelfde week al terecht. Of kijk op giro-fysio.nl.
0: Klusbedrijf JSW in Afferden. Voor service en garantie zijn wij niet op vakantie.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenavond. Een imam in Maassluis is licht gewond geraakt bij een steekpartij bij een moskee. Het slachtoffer liep een snee achter het oor op en is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde eerder deze avond bij de Yeni Kami-moskee. Volgens de agenten zijn er voorlopig geen aanwijzingen voor een religieus motief. Er is ook nog niemand aangehouden. Nederlandse opvarenden van cruiseschip Hondius moeten na terugkeer 6 weken in thuisquarantaine. Dat heeft het kabinet besloten na uitbraak van het anders Hanta-virus aan boord. Het schip wordt zondag verwacht op Tenerife, waar de passagiers worden gerepatrieerd. Op dit moment zijn er ook geen nieuwe ziektegevallen gemeld. Het virus kostte eerder al 3 opvarenden het leven. Porsche sluit 3 dochterondernemingen en schrapt daarbij ongeveer 500 banen. Het gaat om onder meer een batterijbedrijf, een softwaretak en een onderdeel voor elektrische fietsen. Volgens topman Leijters zijn de ingrepen nodig om Porsche weer sterker op de kernactiviteiten te laten richten. De Duitse sportwagenbouwer kampt met tegenvallende verkopen en hoge kosten rond elektrisch rijden. En in Myanmar is een uitzonderlijk grote robijn gevonden van ruim 11.000 karaat. Edelsteendeskundigen spreken van een van de grootste robijnen ooit ontdekt. De steen werd gevonden in een mijngebied dat bekend staat om zeldzame edelstenen. Hoeveel de robijn waard is, is nog niet duidelijk. De vondst trekt wereldwijd aandacht van handelaren en verzamelaars. Dan nog het weer. Vanavond lossen de stapelwolken snel op en klaart het breed op. Het blijft droog en nog lang aangenaam buiten, zo rond de 14 graden. Komende nacht blijft het ook helder en droog. In het land daalt het kwik naar 6 tot 9 graden, in het noordoosten lokaal naar 3. En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Soms ben je gewoon weer aan het werk. Terwijl van binnen niets meer hetzelfde is. Een dierbare verloren, een scheiding, gezondheid die verandert of het plezier in je werk kwijt. Ik ben Miranda. Bij Jaren Coaching help ik je ruimte maken voor wat pijn doet en stap voor stap weer richting te vinden. Zodat werk weer klopt en jij weer regie voelt. Ontdek wat mogelijk is op jarencoaching.nl. Jaren met een Griekse ei. Als werken en verlies elkaar raken.
0: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt. Omroep Land van Kuik. Het is weer tijd.
3: We'll be sending it from this location.
0: Voor een vette mix.
4: Die hold will be in about an hour.
0: Speciaal geselecteerd door de zaterdagploeg van Omroep Land van Kuik.
4: All right, we're ready.
0: Met strakke overgangen. Pompende beats. En met alleen de grootste hits.
4: Right.
0: Welkom. Dit is de zaterdagploeg weekendmix. Jouw perfecte weekendboost.

0: Misschien ben je moe van altijd maar sterk moeten zijn. Merk je dat het van binnen onrustig is? Dat je zoekt naar meer rust of richting? Alsof je vastloopt in dezelfde patronen? Misschien worstel je met gedrag of emoties? Ben je in herstel van verslaving? Of sta je als naaste naast iemand die verslaafd is? Dat gevoel is niet vreemd. Herstel van verslaving is een proces van vallen en opstaan. Je hoeft het niet alleen te doen. Bij Rijmakers Paard & Coaching werken we met paarden als spiegel. Zij reageren puur en zonder oordeel en maken zichtbaar wat van binnen speelt. Ga naar rijmakerspaardencoaching.nl.
1: Dichterbij dan je denkt. Check onze website omroepelvc.nl.
2: Dit is het nieuws. Goedenacht. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen er nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Erin Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden.
3: Tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
1: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

reageren op de uitzending? App nu naar de studio. 0485 381 777. Omroep Land van Kuik is dichterbij dan je denkt.

0: Vannacht blijft het helder en droog.
1: In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden.
2: Blijf altijd op de hoogte van het nieuws uit het Land van Kuik. Schrijf je in voor de gratis nieuwsbrief van Omroep Land van Kuik. En ontvang wekelijks de belangrijkste nieuws, verhalen en achtergronden in jouw mailbox. Het is heel eenvoudig. Ga naar omroeplvc.nl/nieuwsbrief en meld je aan.
3: Dichterbij dan je denkt.

0: onze website omroepelvc.nl.
1: Dit is het nieuws. Goedenacht. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Karen Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden.
0: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik. Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.

0: Omroep Land van Kuik. Streeknieuws.
1: Goedenavond, ik ben Frans van den Heuvel en dit is het streeknieuws van Omroep Land van Kuik. Bij het tankstation De Lokkant langs de A73 hebben politie, RDW, douane en NVWA vrijdagmiddag een grote controle uitgevoerd. Voertuigen werden geïnspecteerd en medewerkers controleerden in en om de voertuigen. Er zijn geen details bekendgemaakt over overtredingen of de uitkomsten van de controle. Zoopark Overloon presenteert van 14 mei tot en met 14 juni levensgrote bouwwerken van bedreigde diersoorten en dinosaurussen tijdens Wild Bricks. De creaties, gemaakt van duizenden steentjes, zijn gedetailleerd en voorzien van informatie over de dieren en hun leefgebieden. Het evenement is educatief en aantrekkelijk voor alle leeftijden. Het waterschap start op 18 mei met het maaionderhoud van sloten en beken. Dat duurt tot en met 15 juli. Dit onderhoud voorkomt dichtgroeien en bevordert de waterafvoer. Een tweede ronde volgt van 1 september tot en met 15 november. Voor meer informatie kan de website van het waterschap worden geraadpleegd. En tot zover het streeknieuws op Omroep Land van Kuik. Meer nieuws op onze vernieuwde app of via omroeplvc.nl.
2: Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden.
3: Autorijden saai? Vergeet het maar! Want elke werkdag tussen 4 en 6 is Jan Deelen jouw bijrijder. Tijdens je reis in of naar het Land van Kuik. Met aandacht voor gebeurtenissen in de regio, de agenda, het streeknieuws, weer en verkeer. En er neemt nog wat muziek voor je mee voor onderweg. Luisteren dus. Afslag LVC. Elke werkdag van 4 tot 6.

0: Dit is het nieuws. Goedenacht. Het Kremlin heeft bevestigd dat Rusland instemt met het tijdelijk bestand met Oekraïne dat president Trump eerder aankondigde. Het staakt-het-vuren geldt op 9, 10 en 11 mei. Volgens Moskou komt er in die periode ook een grote gevangenenruil tussen beide landen. Oekraïne heeft het bestand eveneens bevestigd. Mensen die te laat bezwaar maakten tegen de omstreden Box 3-heffing krijgen waarschijnlijk geen compensatie. Dat blijkt uit nieuwe plannen van het kabinet rond het belastingherstel. Alleen belastingplichtigen die op tijd bezwaar indienden konden in aanmerking komen voor teruggave. Volgens staatssecretaris Van Oostenbrugge zou een ruimere regeling miljarden kosten. De Tweede Kamer praat later verder over de compensatie. Een banenrapport dat sterker is dan verwacht heeft de Amerikaanse beurzen naar nieuwe records geholpen. In april kwamen er in de VS ruim 115.000 banen bij. Veel meer dan economen hadden verwacht. Beleggers zien daarin een teken dat de Amerikaanse economie, ondanks inflatie en onrust in het Midden-Oosten, stevig blijft draaien. De S&P 500 en Nasdaq sloten daarop op recordhoogte. En schrijfster, columniste en medeoprichter van de digitale burgerrechtenbeweging Bits of Freedom, Karin Spank, is overleden. Ze leed al lange tijd aan de spierziekte MS. In een afscheidsbericht schrijft ze dat ze bewust koos voor euthanasie. Spank gold als een invloedrijke stem in het debat over privacy, digitale burgerrechten en vrijheid van meningsuiting. Spank is 68 jaar geworden. Tot slot nog het weer. Vannacht blijft het helder en droog. In het land daalt de temperatuur naar 6 tot 9 graden. In het noordoosten zelfs naar 3. De morgen begint zonnig. Later ontstaan stapelwolken en wordt het 17 graden op de Wadden tot 21 in het zuiden.
1: En tot zover het nieuws op Omroep Land van Kuik.
2: Omroep Land van Kuik. Dichterbij dan je denkt.